0: Digital FM. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking. Bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. De nacht van Vechtal FM.

0: FM. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, het is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn. Mensen weten niet, mijn fans hoor ik juichen, ze weten niet. Moet

0: van Vechtel FM, Bente.
1: Kijk om je heen.
0: Nieuw bij Vechtel FM, Nate Smith, After Midnight.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst, ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

van Vechtal FM. Olivia Dean. En dit is nieuw Thomas Gray.

0: hits van Vechtel FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out.

0: Capital FM Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om met geld over de brug te komen. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen22, CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leuzen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtal FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2. En 3 organisaties willen op een grasland aan de Koevoordeweg in Ommen een Vechtal belevingscentrum realiseren. Het plan omvat een boothuis, houtopslag, winterstallingen voor de Vechtsomp en een toeristisch centrum. Gemeente Ommen is positief vanwege de recreatie en toerisme, maar de provincie en waterschap stellen voorwaarden rond natuur, waterveiligheid, verkeer en waterberging. Definitieve goedkeuringen moeten nog volgen. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtal.

0: Cause I will leave the light on.
1: Dat dan wel weer. Vechtdal.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
4: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
3: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
5: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
3: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij knooppunt Velperbroek is de linkerrijstrook op dit moment dicht. Vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Volgens president Trump is het staakt het vuren wel nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn. Dat is voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen 22, CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leusen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtal FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2. En 3 organisaties willen op een grasland aan de Koevoordeweg in Ommen een Vechtal belevingscentrum realiseren. Het plan omvat een boothuis, houtopslag, winterstallingen voor de Vechtsomp en een toeristisch centrum. Gemeente Ommen is positief vanwege de recreatie en toerisme, waar de provincie en waterschap stellen voorwaarden rond natuur, waterveiligheid, verkeer en waterberging. Definitieve goedkeuren moeten nog volgen. Het was overigens streeknieuws uit het Vechtal.
0: Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is op dit moment de linkerrijstrook dicht. En dat kost je bijna 20 minuten extra en er staat 7 kilometer file. En tot zover de ANWB

0: van Vechtel FM.
1: Kensington. In the darkest of night.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
6: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
5: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100, dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
7: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
5: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer!
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het oosten van het land weinig bijzonderheden deze vrijdagochtend. Wat opvalt is de A12 nog altijd Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linker rijstrook dicht en dat kost je een kwartier. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle-Zuid gebeurde zojuist een ongeluk. 1 rijstrook is dicht, maar de vertraging is minimaal hoog op de kleine 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Digital FM. Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om geld te betalen. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Mogelijk omdat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen 22, CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leusen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtal FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2. En 3 organisaties willen op een grasland aan de Koevoordeweg in Ommen een Vechtal belevingscentrum realiseren. Het plan omvat een boothuis, houtopslag, winterstallingen voor de Vechtsomp en een toeristisch centrum. Gemeente Ommen is positief vanwege de recreatie en toerisme, maar de provincie en waterschap stellen voorwaarden rond natuur, waterveiligheid, verkeer en waterberging. Definitieve goedkeuren moeten nog volgen. Het was over een streeknieuws uit het Vechtal.
0: Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file in het oosten van het land en die staat op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook nu dicht. Er staat 7 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vechtal FM.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
4: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
3: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
5: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen. Ook die staan op winst.
3: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen 22, CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leusen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtal FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2. En 3 organisaties willen op een grasland aan de Koevoordeweg in Ommen een Vechtal belevingscentrum realiseren. Het plan omvat een boothuis, houtopslag, winterstallingen voor de Vechtsomp en een toeristisch centrum. Gemeente Ommen is positief vanwege de recreatie en toerisme, maar de provincie en waterschap stellen voorwaarden rond natuur, waterveiligheid, verkeer en waterberging. Definitieve goedkeuringen moeten nog volgen. En tot zover een streeknieuws.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: op mijn weg. Dus ja, als het gebeurt, dan gebeurt het.
1: Ja, ja. Maar dat denk ik niet, dat denk ik niet af en toe op na.
0: Nou, ik vind het een groot avontuur.
1: Maar wat voor avontuur, wat denk je dan dat het gaat worden?
0: Je gaat voor nou, het gebeurt dan. Hoe het gebeurt, dat weet je niet.
1: Dus... Maar wat fantaseer je daar wel eens over? Wat het nou, dan zou kunnen zijn?
0: Nee, ik ben daarmee opgehouden. Ik ben gewoon benieuwd.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen 22, CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leusen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtal FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2. En 3 organisaties willen op een grasland aan de Koevoordeweg in Ommen een Vechtal belevingscentrum realiseren. Het plan omvat een boothuis, houtopslag, winterstallingen voor de Vechtsomp en een toeristisch centrum. Gemeente Ommen is positief vanwege de recreatie en toerisme, maar de provincie en waterschap stellen voorwaarden rond natuur, waterveiligheid, verkeer en waterberging. Definitieve goedkeuringen moeten nog volgen. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtal.

0: hits van Vechtal FM. Bente.
1: Kijk om je heen.
0: Nieuw bij Vechtal FM. Nate Smith. After Midnight.

Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

Melvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen 22, CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leusen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtdal FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2. En 3 organisaties willen op een grasland aan de Koevoordeweg in Ommen een Vechtdal belevingscentrum realiseren. Het plan omvat een boothuis, houtopslag, winterstallingen voor de Vechtsomp en een toeristisch centrum. Gemeente Ommen is positief vanwege de recreatie en toerisme, maar de provincie en waterschap stellen voorwaarden rond natuur, waterveiligheid, verkeer en waterberging. Definitieve goedkeuren moeten nog volgen. En tot zover.

0: Vechtal FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
4: Dan bel je toch Twente Verhuur?
3: Doet hij dat ook dan?
4: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
3: En dan zit wij straks met afwas.
4: Zelfs dat doen ze voor je.
3: Goh, lekker hoor.
4: Van twenteverhuur.nl.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat. We hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie. Of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel.
3: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
4: Nee joh, Twente regelt alles.
3: Oh, door kan ik wel aan wennen.
4: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het Vechtal FM Mazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens Bild is een van de gijzelaars een chauffeur van een geldtransportwagen die bij aankomst bij de bank door een onbekende man zou zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de website stonden beelden van vrouwen die werden misbruikt en soms ook gefilmd. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op een Nederlandse server staat. En het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken in de omgeving stilgelegd voor inspectie. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen 22, CDA en de VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leuzen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtal FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2. En 3 organisaties willen op een grasland aan de Koevoordeweg in Ommen een Vechtal belevingscentrum realiseren. Het plan omvat een boothuis, houtopslag, winterstallingen voor de Vechtsomp en een toeristisch centrum. Gemeente Ommen is positief vanwege de recreatie en toerisme, maar de provincie en waterschap stellen voorwaarden rond natuur, waterveiligheid, verkeer en waterberging. Definitieve goedkeuren moeten nog volgen. Het was over een streeknieuws uit het Vechtal.

0: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66 is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het Vechtal FM Mazing Menu.

0: Vrijheid.
1: Vechtal FM. En Noos FM. Streeknieuws.
0: En we gaan even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En daarvoor is namelijk het streeknieuws. Gisteravond heeft een auto vlam gevat op de carpoolplaats nabij de Zuidwolderweg in Dedemsvaart. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De brandweer van Dedemsvaart was snel ter plaatse en had het vuur vrij snel onder controle. En een rode laag asfalt kenmerkt de nieuwe fietsstraat van Slagharen naar Hardenberg. Op de plek waar fietsers de weg over moeten steken en waar veel verkeer langskomt, zijn er maatregelen genomen om de fietsroutes veiliger te maken. Met name voor scholieren erg belangrijk is. En morgen is het Nationale Molendag. Ook molenmassier in Nieuw-Leuzen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door aanwezige molenaars. En rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtal FM zenden ook live uit van 10 tot 2 uur. Dus je bent van harte welkom. En dan het Vechtal FM en Noos FM weer. Vandaag is het 16 tot lokaal 20 graden. Morgen wordt het regionaal ruim 20 graden. Onbewolkt is het niet. Maar de zon die schijnt wel op heel veel plaatsen. Nou, dat is dan toch wel lekker. En morgen wordt het ook lekker weer. Heerlijk zeg, heerlijk. Tot zover een streeknieuws hier bij Vechtal FM en Noos FM. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. En dat is er ook wat hoor, ja. Begin op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. Dus 10 kilometer en 17 minuten vertraging. Dan op de A32 Heerenveen-Meppel. Tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord. 3 kilometer en 4 minuten. En dan de laatste op de N331. En dat is Emmeloord-Zwolle. Tussen de Werklaan en de stad Hagenallee. 2 kilometer en 6 minuten. En dan is er ook nog een melding. Ook op de A28. En dat is Assen-Zwolle. Tussen Fluitenberg en Hogeveen. Door wegwerkzaamheden is daar de weg dicht.
1: Vechtal FM. Kelvin Punter. Vechtal FM. En Omroep Noos.

Vanessa Amorosi en Absolutely Everybody, hoor je bij Vechtel FM en Noos FM. Nu hoor je de vrouw die optrad op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Ik heb het over Hannah May. Dit is Zonder.

0: Hannemee en Zonder.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Yes, we gaan lekker muziekdobbelen hier op Vechtal FM en Noos FM. Het is tijd voor de muziekdobbel. Het is heel simpel, we gooien namelijk een dobbelsteen. En die dobbelsteen heeft natuurlijk 6 kanten. Dat is natuurlijk logisch met een dobbelsteen.
3: Ja, absoluut.
0: Aan elk nummer is een genre gekoppeld en een track. En wij draaien dan de desbetreffende plaat en zetten daar een nieuwe voor terug. Je kan kiezen, dus heel veel suggesties zijn er. Onder andere bijvoorbeeld categorie 1, genre rock, alternatief en gitaar. En daar is te vinden Green Day en Basket Case. En dat klinkt

0: Zandvoort op nummer 2. Nederlands product Ome Henk en Op de Camping.
1: Met z'n allen bij elkaar. Zet de champagne maar klaar.
2: Heb ik ook wel zin hoor, in een lekker champagne. Heerlijk.
1: S'avonds knokken met elkaar. Op de camping.
0: Of wordt het toch nummer 3? Pop Benson Boom, Beautiful Things.
3: These beautiful things that I've got. Please stay.
0: Ook lang niet meer gehoord is. Of wordt het lekker naar Duitsland toeren, ja? Nummer 4, Classic Hits, Peter Fox, House am See.

Lecker Deutsch, ja, Sieg, jawohl. Ein Haus am See. Und vor der Nummer 5, Dance, David Guetta, Sexy Dirty Money. Kijken, nee, die moesten we niet hebben. Nee, zeker niet. Het moest namelijk deze zijn. Smaak Weekend. David Guetta, nummer 5, Dirty Sexy Money. Dat was het.

0: ook wel leuk zijn als dit gedraaid wordt. Heerlijk. Maar de vraag is, wat gaat er nu toch worden? Jazeker.
1: De Muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Wordt het nummer 1, rock, alternatief en gitaar, Green Day. Basket Case, nummer 2, Nederlands product, Ome Henk en Op de Camping. Wordt het nummer 3, dat is pop, Benson Boone, Beautiful Things. Wordt het nummer 4, classic hits, Peter Fox. En zijn hoosamse. Wordt het nummer 5, dat is de categorie dance, David Guetta, Sexy Dirty Money. Of wordt het nummer 6, dat is Vrije Keus, Chips en 100 Nights, Arabian Nights. En nou ja, goed, ik heb de dobbelsteen als je meekijkt via twitch.tv/vechtalfm. Dan kun je namelijk zien dat ik een dobbelsteen in de hand heb. En dan gaan we gewoon eens even kijken waar die terecht komt. Ja, ik ben toch wel benieuwd. Ik ga gooien en we gaan kijken.
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Ja. Het is persoonlijk niet echt mijn favoriete keus. Maar hij is wel gevallen. Op nummer 3. Dat is Benson Boone en Beautiful Things. Hij is op nummer 3 gevallen. En dat betekent dat jij een nieuwe nummer mag kiezen in de muziekdobbel. En dat kun je even laten weten. vechtalfm.nl/app. En misschien draait Rick hem volgende week wel. Benson Boone nu.

0: Benson Boone en Beautiful Things. En ja, goed dat we dit nummer draaien. Heeft alles te maken met de...
1: De Muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Hij was gevallen op nummer 3 en dat is de categorie pop. En dat betekent dat we hem gewoon gaan draaien. Nou goed, ik kreeg net een appje van Amber. Leuk dat je er weer is. Ze laat heet, hey Kelvin, volgens mij ben je niet zo'n fan van Benson Boone. Nou, weet je wat het is? Ik vind het wel een leuk nummer. Alleen weet je wat het is? Je hebt van die nummers dat je die soms te vaak hoort. Dat je denkt, oh ja, ik heb het vaak gehoord en zo. Maar ik zeg, het is niet slecht, maar ik heb hem iets te vaak gehoord. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, we hebben nog gedraaid hier bij Vechtal FM en Noos FM in de Muziekdobbel. Goed, dat betekent dus dat er een nieuw nummer in de plaats mag komen. In plaats van Benson Boone. En ik vond de suggestie van Wim vond ik wel een leuke. Namelijk categorie pop, Chain the Crow en Heaven. En ik weet nog, ik hoorde hem een keer ergens voorbij komen. Was ergens in de zomer. En hij klinkt...

vind het wel een lekker eigenlijk. En ik vind hem zo goed dat ik hem gewoon heb toegevoegd in de muziekdobbel categorie 3 Pop, Chain the Crow en Heaven. Vechtal FM en NoosFM, daar luister je naar. Studio Punter nog tot 5 uur met nu Robert Gray Band. Don't be afraid of the dark. Op deze vrijdagmiddag.

0: TikTok, TikTok.
1: Ja, het schijnt
2: wat
1: dat...
2: Wat blijf je nou?
1: Nou, wat blijf je nou? Nou, ik ben hier. Ja, zeker. Het schijnt dat Donnie de studio is ingedoken met K3. Ze maken namelijk hebben een nieuw nummer gemaakt. Het heet Schaduw, komt binnenkort uit. Ik heb al een voorstukje gehoord. Hij klinkt heel erg leuk. Jazeker. Maar dit keer was het niet Donnie samen met K3. Gaat nog komen hoor, absoluut. Jordi Donnie samen met Senna. En waar blijf je nou? Hier bij Vechtal FM en Noos FM. Zometeen is het tijd voor het nieuws van 3 uur. En ook muziek van Blondie en ook Hall & Oates is voor je onderweg. En we gaan eens even een beetje Duits doen op de radio. Jazeker, jawohl, ja.

0: Stratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In het Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doeksen zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Nou, dat is wel een lekker temperatuurtje hoor. 22 graden, och wat heerlijk. Och, ik heb er nu al zin in. Misschien is het morgen korte broeken weer. Lekker. Goed, Vechtal FM en Noos FM verkeer. Ik begin op de A28 en dat is Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. 13 kilometer en 23 minuten vertraging. Dan op de A32 Heerenveen-Meppel. Tussen Steenwijk Zuid en Meppel Noord. 2 kilometer en 4 minuten. Dan de A50 en dat is Apeldoorn-Emmeloord. Tussen Hattem en Kampen Zuid. 4 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan is er ook nog een melding op de A28. Dat is Assen-Zwolle. Tussen Fluitenberg en Hogeveen. De weg is daar dicht en dat komt door wegwerkzaamheden.
4: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM. Studio Punter. Wij zijn...

Hall & Oates en Out of Touch. Een hele goede middag. Je luistert naar Vechtel FM en Noos FM. Studio Punter nog tot 5 uur vandaag. Geen Studio Paard met Rick Maliepaard. Maar vandaag wel Studio Punter dus. Hey, zondag, ik weet niet of je al iets hebt gekocht. Ja, zondag een belangrijke dag. Een hele belangrijke dag. Het is namelijk zondag Moederdag. Ja. Toch wel even een dag om je moeder even in het zonnetje te zetten, zeg maar. En gewoon even gewoon te laten merken dat je veel van haar houdt. Ja, zo is het ook wel weer, Moederdag. Nou goed, mocht je nou zoiets hebben van ja, ik wil nog iets doen met Moederdag, maar ik weet nog niet zo goed wat. Ik wil haar verrassen, maar gewoon een asbak klei, daar heb ik niet zoveel zin in. Of een gedichtje. Roos is rood, violen is blauw. Lieve mama, ik hou van jou. Nee, vergeet dat. 10 mei naar Proeflokaal Zuid gaan. Jazeker. Want het is namelijk de moederdagbrunch namelijk. Je kan je moeder lekker in een zonnetje zetten. Een heerlijke brunch met mooie dingetjes. Een high tea. En je kan zelfs je eigen tegeltje maken. Dat is ook wel leuk. Dat je dan gaat high tea'en en je eigen tegeltje wil maken. Nou goed, lijkt je dat leuk om te doen samen met je moeder? Kun je even een mailtje sturen. info@proeflokaalzuid.nl. Of je kan bellen 0529-84161. En dan komt het helemaal goed. Lekker een tegeltje maken met een mooie tekst erbij. Bijvoorbeeld, rozen zijn rood, violen zijn blauw. Lieve mama, ik hou van jou. De lucht is blauw. Zonnetje schijnt. Ja, laat maar zitten. Ik ga er even over nadenken.

0: Boyzone. A Picture of You. En daarvoor Spice Girls en Mama.
1: De Duitse plaat nu op RTV 4, ja. In studie. Studiopaard. De Duitse plaat van Studiopaard.
0: Jazekers, jawohl, absoluut. Het is tijd voor de Duitse plaat hier in Studio Punten. Rick Maliepaard heeft dat elke vrijdag in zijn show. En nou goed, ik neem zijn show over tot 5 uur. Dus ook de Duitse plaat. En nou goed, ik zit even te kijken. Waarom ik zo praat, weet ik ook. Ja, ik weet wel waarom. Maar goed, dat is weer iets heel anders. Goed, de Duitse plaat. Vandaag is dat het nummer van Die Firma. En het nummer heet Die Eine 2005. Er is namelijk 2 versies van gemaakt. 1 ergens in 1991 en de ander in 2005. En dit nummer gaat eigenlijk over het meisje wat de zanger leuk vindt. Dat hij helemaal vertelt hoe geweldig ze is, hoe leuk ze is en hoe knap ze is. En als we heel even teruggaan naar 2022, was ik ook verliefd op een Duits meisje. Het is niks geworden helaas. En ik weet nog dat ik dit nummer heel vaak draaide, die Eine. Maar het is toch een beetje terugdenken aan die tijd, zeg maar. Heerlijk. Vandaag dus in de Duitse plaat hier bij Studio Punten of Vecht aan de Noors. Die Firma in die Eine 2005.
1: Yeah. Es ist immer noch die Eine. 96, 2005.

Jack and the Weatherman. En Find Me a Place. Ik vind het zo'n lekker nummer. Lekker vrolijk, lekker gezellig. Voor een beetje vrolijkheid. Past ook echt wel op deze vrijdagmiddag hier bij Vechtel FM en Noos FM. Zometeen is het tijd voor het streeknieuws en ook muziek van Bucketheads en Sam Fender. Samen met Olivia Dean is voor je onderweg. Ik wil je nu voorstellen aan nieuwe muziek. Nieuwe muziek van Miles Smith. En die zou je kunnen kennen van Drive Safe. Samen met Nye Horan, Nice to Meet You, Stargazing en nog heel veel meer. Maar hij is terug met nieuwe muziek en het nummer heet Hold Me in the Dark. En die hoor je nu bij Vechtel FM en Noos FM. Ik vind het zo'n lekker nummer. Nou, we gaan hem nu draaien. Wat ik al zei, bij Vechtel FM en Noos FM.

0: Miles Smith, nieuw muziek, Hold Me in the Dark. Ach, ik vind het zo'n lekker nummer. Het is echt, je hebt van die nummers dat je denkt van, oh, die staan lekker op repeat en zo, omdat het zo goed is. Ik heb dat vooral lekker met dit nummer. En ik zal niet uitsluiten dat dit nummer vaak wordt gedraaid bij Vechtal FM, maar misschien ook wel bij Noos.
1: Vechtal FM en Noos FM.
0: Het zou maar zo kunnen allemaal. Goed, dan is het nu tijd voor het allerlaatste streeknieuws hier bij Vechtal FM en Noos FM. Een rode laag asfalt kenmerkt de nieuwe fietsstraat van Slagharen naar Hardenberg. Op plekken waar fietsers de weg over moeten steken, waar veel verkeer langskomt, zijn maatregelen genomen om de fietsroutes veiliger te maken, wat met name voor scholieren erg belangrijk is. En gisteravond heeft een auto vlam gevat op de carpoolplaats nabij de Zuidwolderweg in Dedemsvaart. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De brandweer van Dedemsvaart was snel ter plaatse en had het vuur vrij snel onder controle. En morgen is het Nationale Molendag. Ook Molen Massier in Nieuw-Leuzen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door aanwezige molenaars. Rondom de molen is er ook tussen 10 en 4 een gezellige meimarkt. En wij van Vechtal FM zijn ook live uit daar van 10 tot 2 uur. En tot zover een steek nu hier bij Vechtal FM en Noos FM. Zometeen dus gaan we eventjes kijken wat er allemaal gebeurt op de weg. Eerst gaan we kijken wat het weer betreft. Ja, ook belangrijk. Vandaag is het zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Morgen wordt het regionaal ruim 20 graden. Onbewolkt is het niet, maar de zon schijnt wel op heel veel plaatsen. Zondag is er meer bewolking en later op de dag neemt in het zuiden een kans op regen toe. En na het weekend wordt het een stuk frisser. Dat is niet best, dat is niet best. Goed, dan kijken we naar de situatie op de weg. En er zijn 3 meldingen. A28, Amersfoort, Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum, 12 kilometer en 32 minuten vertraging. Dan de A32, Heerenveen-Meppel. Tussen Steenwijk Zuid en Meppel Noord, 3 kilometer en 5 minuten vertraging. En dan de laatste, en die vinden we dan op de N50. Zwolle-Emmeloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kamper, 5 kilometer en 3 minuten vertraging.
1: Vechtal FM, Kelvin Punter. Vechtal FM. En Omroep Noos.

Fender, Olivia Dean en Remy In. Ik vind het zo'n leuk liedje. Ja, maar echt gewoon leuk. Wel lang. Die bijna 6 minuten. Nou ja, goed. Maakt er ook helemaal niet uit. Je luistert naar Vechtal FM en OCFM Studio Punter nog tot 5 uur. Zometeen om 4 uur. De bekendmaking van de nieuwste hitstip. En ik zit hier eigenlijk als stand-in voor Rick Maliepaard. Maar Rick gaat ervoor zorgen dat de hitstip gedraaid kan worden. Ja, absoluut. Zeker weten. Goed, studiopunten dus op Vechtal FM en Noos FM. En morgen dan zenden we namelijk live uit vanuit Molen Massier in Nieuw-Leuzen. Het is namelijk morgen Nationale Molendag. En naast dat de molens open zijn, is er ook nog een markt en zo. Kortom, leuke dingen als je daar gewoon zin in hebt. Gewoon zeker langskomen. Morgen om 10 uur dan beginnen we met onze live uitzendingen. Erik van den Berg en Astrid Jutten mogen de boel openen. Dat is altijd gezellig. En daarna dan hoor je mij tussen 12 en 2. En dan is het hele spektakel alweer voorbij. Ja, zo is het ook alweer. Dat sowieso. Hey, ik zit even de app te kijken. Vechtalfm.nl/app. En ik krijg een appje binnen van Esmee. En zij zou heel graag iets van Teddy Swims willen horen. Een nummer dat, weinig wordt gedraaid eigenlijk. Apple Juice, zo heet het. Nou, ik heb hem er even bij gepakt. En zometeen ga je

aangevraagd door Esme en zij zouden heel graag Apple Juice willen horen van Teddy Swims. Nou, dat hebben we ook gedaan hoor. Zo gezegd, zo gedaan. Je luistert naar Vechtel FM en Noos FM. Studio punt er nog tot 5 uur. Met zometeen de bekendmaking van de nieuwste hitstip. En dat is toch echt wel weer een spannend moment. Jazeker. We zijn hier goed aan het wachten daarvoor. En sowieso wordt dat hartstikke tof. De bekendmaking van de nieuwste hitstip. En verder ook goede muziek van Easy Beats en Sixpence None the Richer is allemaal voor je onderweg. En nu gaan we even naar Brabant. Lekker worstenbroodje. Nog even af. Nou, dat teken niet meer af. Ik heb het over Brabant. Guus Meeuwers voor mijn hart. Jazeker.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van Twenteverhuur.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Wow, door kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
4: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Kijk, helemaal super, dankjewel. Zo, Vechtal FM en Noos FM verkeer dan. Ik begin op de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 13 kilometer en 32 minuten vertraging. A32 dan Heerenveen Meppel tussen Steenwijk Zuid en Meppel Noord. 3 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan N36 Almelo Ommen tussen de aansluiting met de N34 en de aansluiting met de N48. 3 kilometer en 5 minuten vertraging. En de laatste is op de N50 Zwolle Emmeloord. Dus ik knoop het Hattemer, Broek en Kamper. 3 kilometer en 5 minuten vertraging. En voor de rest kun je gewoon lekker doorrijden.
4: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM. Hey!

on my mind. Zo'n hele goede middag. Vrijdag, het weekend is, officieel begonnen. Studio Punter hier op Vechtel FM en Noos FM. En zometeen dan is het tijd voor een heel spannend moment. We gaan namelijk de nieuwste hitstip bekend maken. En dat is toch altijd spannend hoor. Toch altijd een dingetje onder de DJ's. En dat is altijd wel hartstikke gaaf is dat. Nou goed, hoe en wat, dat ga ik je zo meteen allemaal vertellen. Komt helemaal goed. En verder ook nog muziek van Afrojack is voor je onderweg. En nu gaan we even wat romantiek opzoeken. Jazeker hoor. Sixpence, None the Richer en Kiss Me. Misschien ga je het ook wel doen dit weekend. Misschien wel bij je vriend of vriendin. Het kan maar zo.

0: Afrojack en David Guetta samen met Sia en Awake Tonight. Hey, het is tijd voor een spannend moment hier bij Vechtel FM en Nose FM. De bekendmaking van de hitstip. Dat is een bijzonder moment. Dat is een nummer dat je bij Vechtel FM heel vaak gaat horen. En zelfs eigenlijk zoveel dat je er bijna gek van wordt. Dit is wel zo. Een nummer vinden we fantastisch, we vinden het goed. En we willen eigenlijk jouw kennis laten maken met dat ene nummer. En ja, dat is dan toch een dingetje. Welke gaat het worden? Aan mijn linkerkant heb ik een schuif. Een microfoon, een schuif waar ik de liedjes mee draai. En als ik die omhoog doe, dan komt daar het antwoord wat de hitstip gaat worden.
1: Vechtel FM. De nieuwste hitstip.

De nieuwste hitstip hoor je dus hier bij Vechtal FM en Noos FM. En ja, weet je, dat is toch fantastisch hoor. Wat ook fantastisch is, is Bruno Mars zometeen, I Just Might. En nu Tipau en China in your head.

0: Mars hier op Vechtal FM en op Noos FM en I Just Might. De vrijdag is begonnen, de vrijdagmiddag. Het weekend is ook echt officieel begonnen. Misschien zit je wel lekker aan een lekker borreltje met collega's, misschien wel met vrienden. Doe dat vooral met de muziek van Vechtal FM en Noos FM en dan komt het helemaal goed. Zometeen ook nog Jonas Brothers, Boney M. En we gaan even een rustmoment opzoeken. Dat doen we zeker, een rustmoment. Hoe en wat? Ga ik je zo meteen alles over vertellen. Jazeker, dat doen we sowieso. En ook de NOS-headlines voor je onderweg, zeker. Eerst Typhoon. Ik kan niet alleen. Falen en opstaan. Ja, dat hoor je in dat zingers in de nummer. Falen en opstaan. Samen weer doorgaan. Nou, dat doen we sowieso hier bij Vechtal FM en Noos FM. Jazeker.
1: Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: FM. Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens Bild is een van de gijzelaars een chauffeur van een geldtransportwagen die bij aankomst bij de bank door een onbekende man zou zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de website stonden beelden van vrouwen die werden misbruikt en soms ook gefilmd. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op een Nederlandse server staat. En het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken in de omgeving stilgelegd voor inspectie. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer.
0: Vertel FM en Noos FM, streeknieuws.
2: Yes, en we gaan even kijken wat er allemaal gebeurt in de regio. En daarvoor is er namelijk het laatste streeknieuws. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers op en er wordt maximaal druk gezet op het COA om de asielopvang aan de Jachthuisweg te sluiten. Dat staat in het coalitieakkoord goed voor elkaar, dichtbij en daadkrachtig. Dat door Doen 22, CDA en VVD is gepresenteerd. En deze zaterdag is het Nationale Molendag. Ook molenmassier in Nieuw-Leuzen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10 en 4 uur een gezellige meimarkt. En wij van Vechtel FM zenden daar ook live uit van 10 tot 2 uur. En 3 organisaties willen op een grasland aan de Koevoordeweg in Ommen een Vechtel belevingscentrum realiseren. Het plan omvat een boothuis, houtopslag, winterstalling voor de Vechtsomp en een toeristisch centrum. Gemeente Ommen is positief vanwege recreatie en toerisme, maar provincie en waterschap stellen voorwaarden op natuur, waterveiligheidsverkeer en waterbergingen. Definitieve goedkeuring moet nog volgen. En tot zover de streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je natuurlijk op rtvvechtal.nl of op omroepnoos.nl en volg ons ook op social media. Ja, weet je, het weekend is officieel begonnen.

0: Bodiem en heerlijke Kalimba de Luna. Het weekend, misschien moet je nog gewoon werken nu nog. Of misschien wel dit weekend. Maar voor de meeste mensen is het weekend al begonnen. En dan wil je toch een klein beetje ontspannen, een beetje genieten. Een beetje bijkomen vooral. En ja, weet je, dan is het tijd om een rustmoment te hebben. En dat rustmoment, dat is een momentje van rust. Rick Maliepaard heeft dat elke vrijdag tussen 2 en 5. En dat gaan wij ook doen hier bij Vechtel FM en NoosFM. En vandaag een nummer dat toch wel lekker is. Ik kan hier zo van genieten. Lekker zwijmelen met een lekker glaasje wijn erbij. Kaasje en genieten. How deep is your love? Van de Bee Gees. En we gaan gewoon even lekker bijkomen.
1: Even een momentje van rust.

Yo, de Bouta hier bij Vechtal FM en Noos FM hier in studio. Punter, absoluut. Zo meteen Robbie Williams voor je rock DJ en nu U2, I Still Haven't Found.

0: Robbie Williams, jazeker. En You're the Rock DJ. Ja, het zit erop voor vandaag. Studio Punter hier op Vechtel FM en Ozenfem. Maar hou de radio vooral lekker aan. Zometeen Andries, Connor en Ronald. De vrijdagmiddag-kate van Vechtel FM en Ozenfem. Thank God it's Friday, hoor je zometeen. En volgende week dan is Rick er gewoon weer. Ik wens je vast een heel goed weekend. En kom morgen langs en Molenmassier Nieuw-Leuzen. We zijn er te vinden tussen 10 en 2. En kijk hoe wij live radio maken. Wie wil dat nou niet?
1: Wij gaan de ether weer verlaten.
0: Gierende man, want
1: onze zendtijd is voorbij.
0: Ja, helemaal voorbij. Ik ben er klaar mee.
1: Wij draaiden weer de mooiste platen.
0: Geitje natuurlijk.
1: En maakten heel veel mensen blij.
0: Andries, Conno en Ronald zometeen. Thank God it's Friday. Ik wens je een hele fijne vrijdagavond alvast. En dit is AC/DC, Thunderstruck. Salut!

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op BOVO-opleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doeksen. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je bijna 3 kwartier extra nodig. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. Er staat 10 kilometer door werkzaamheden. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 14 kilometer en 35 minuten vertraging. Door het slechte wegdek is de linkerrijst ook dicht. A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier extra. En de N317 van Doetinchem naar Dieren heb je tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348 ook een kwartier extra nodig. De N325 Nijmegen richting Arnhem tussen Huissen en het knooppunt Velperbroek 25 minuten extra. En op de N338 Doesburg richting Westervoort tussen Latem en de A12 2 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM. Thank God it's Friday. Wij zijn...

0: Thank God, it's Friday. Andries en Connor. Vechtdal FM.
1: Ja, de club is deze week weer compleet.
2: Ja! Yeah. Yeah. We moeten alleen nog even wachten.
1: Ja, ja, bijna compleet. Connor, kan jij vertellen wat er net gebeurde toen je productie Ronald belde waar die was?
2: Ja, ja. Wij waren hier. Jij zei, goh, hey, is Ronald er niet deze week? Volgens mij zou die er zijn.
1: Ja, ja, dat had hij gezegd.
2: Ik bel hem wel even. Dus de telefoon gaat over en hij gaat over. En op een gegeven moment, hoor, ja, hallo? Dus ik zeg, ben je er ook bij vandaag? Stilte, stilte. Ah ja, het is vrijdag. ik kom eraan. Ik moet nog wel vertrekken van huis. Hoe laat belde ik? 2:55.
1: Ja, nou, dus 8 minuutjes geleden.
2: 8 minuutjes geleden.
1: Ja, nou, ik bedoel, Zwolle is hier dichtbij, maar het is nog net niet zo dichtbij.
2: Dus Ronald sluit zo meteen aan.
1: Ja, en nou ja, wij trappen hem alvast af. Ik ben al lang blij dat ik niet meer in mijn eentje sta. Dat...
2: Ja, ja, soms lopen dingen zo.
1: Soms loopt het zo, ja.
2: Helaas vorige week ook.
1: Ja, maar kunnen we niks aan doen. En ja, de uitzending is alsnog doorgegaan. We zijn er nog.
2: We zijn er nog.
1: We leven nog. En we hebben gewoon weer heel veel zin in de nieuwe uitzending van vandaag. Je kan deze uitzending ook meekijken. Ga daarvoor even naar twitch.tv/vechtdalfm. Kan je gezellig meekijken in de studio en mee chatten. Dus heb jij nog wat leuks beleefd deze week waar je het over wil hebben? Of heb je nog een nummer wat je graag wil horen? Twitch.tv/vechtdalfm is de plek waar je moet zijn. Dan kan je het ons allemaal laten weten. Nou wouden wij hem aftrappen met een nummer wat heel toepasselijk is, omdat Ronald dus nou ja, eigenlijk een beetje was vergeten hier heen te komen.
2: Ja, ik snap, dagen zijn ook lastig als je vakantie hebt.
1: Ja, ja, ja, maar jij had een heel goede suggestie voor een nummer.
2: CeeLo Green met Forget You. Ja. De nette versie van zijn hele bekende Fuck You.
1: Ja, ja, Fuck You ja, is natuurlijk de grove versie. Hè? Dus, hè, dan zou je denken van nou, we hebben vast Forget You wel in het systeem staan. Maar nee, die hebben we niet.
2: Wel hebben we. Fuck you.
1: Ja, dus nou, dan draaien we gewoon de uncensored versie. Hartstikke mooi. Dit is CeeLo Green.

0: Alsof Rick Maliepaard vandaag radio maakt. Geen studiopaard vandaag, maar...
1: Wel vrouwtje.
0: Met iedereen gaat vreemd worden hier op Vechtal FM en Omroep Noos. Connor, ik heb jou al een tijdje niet gezien eigenlijk.
1: Nee, ik jou ook niet. Nee. Het is, normaal zien we elkaar minstens één keer per week. En spreken we elkaar ook wel eens online. Maar het is nu echt 2 weken geleden dat we elkaar gesproken hebben.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, prima.
0: Ja?
1: Prima, prima. Veel aan het werk.
0: Ja. Oh, dus niet uitgeput van werk... Het is nog te behappen.
1: Maar ik moet zeggen, ik kijk nu zometeen wel uit naar tegen het einde van juni. Dan heb ik vakantie.
0: Oh, lekker, lekker. Al grootse vakantieplannen ook? Of gewoon lekker bijkomen thuis?
1: Ja, en dan
0: thuis.
1: Zie je hem opeens een stuk meer. Want dan gaan we nog naar Guns N' Roses en we gaan nog naar
0: Pinkpop. Ja, daar kijk ik ook erg naar uit.
1: Dat zijn vooral de plannen in juni.
0: Ah, kijk, dat is mooi om naar vooruit te kijken.
1: Zeker.
0: Heb jij ook nog wat van... een bevrijdingsfestival meegekregen?
1: Nee.
0: Helemaal niks?
1: Nee, ik moest zelf gewoon werken tot 4:30 en ik zat nog wel te denken, ga ik nog even buurten bij jullie daar op het terrein? Maar dan moest ik nog van Almelo naar Zwolle rijden en ik had eigenlijk de puff al op naar werk. Ik denk, weet je, het zal vast goed gaan daar.
0: Ja, het is ook hartstikke goed gedaan. Ik bedoel, we hebben je wel gemist. Dat wel.
1: Dat is wel fijn om te horen.
0: Nee, het was echt een top uitzending. Ik kijk alweer uit naar volgend jaar. We hebben echt weer een heleboel mooie radio kunnen maken. De collega's, de studenten van de Landsteden Media Redactie, die hebben ons weer ontzettend mooi geholpen met verslag van het festival hier in de lucht brengen. En tussendoor ook nog wel een paar goede optredens kunnen zien. Dat is ook altijd mooi meegenomen.
1: Misschien ben ik er volgend jaar wel bij. Wie weet.
0: Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dit mag doen. Maar ja, ik wou dit eigenlijk ook even van jou laten horen. En we zijn hier nu toch. We hebben de nieuwe jingles.
1: De nieuwe jingles?
0: Ja. Zal ik... Want wij gaan natuurlijk veranderen naar RTV4 van naam. Omdat wij zometeen ook samen met Omroep Noos en Delta FM... gaan we helemaal als één zender verder, RTV4. Zal ik je een heel kleine snippet laten horen van wat wij nu hebben?
1: Normaal zou je hier ruzie dus om krijgen, maar Rick is er toch niet.
0: Nee, die is er toch niet. Ik pak ook even de allerkortste. Moet je horen.
1: Die is cool.
0: Dat is toch... Ik kan niet wachten totdat we die mogen gaan gebruiken.
1: Het is wel wennen, maar het is wel cool.
0: Ik zal je zo buiten de uitzending nog wel wat meer laten horen.
1: Is goed, doen we. Is afgesproken. En staat vast.
0: Ja, staat vast. Bij deze, hand erop.
1: Ja, hand erop. Wil je nou zien dat we echt de hand hebben geschud? Twitch.tv/vechtalfm.
0: Dan kun je het allemaal meemaken hoe de handjes worden geschud. Oh, en we hebben een beller. Even kijken. Heb ik nou echt ruzie gemaakt?
1: Misschien wel.
0: Met Vechtal FM, hallo.
2: Hallo met de grote baas.
0: Ach, kut.
1: Ah, hij luistert wel.
2: Dat is vervelend, hè?
0: Vervelend. Nou, heb ik de regels zwaar overtreden?
2: Nee hoor, valt best wel mee. Maar zijn leuke jingles, hè?
0: Ja, ze zijn prachtig. Ze zijn prachtig. Ik zal buiten de uitzending Connor allemaal even laten horen.
2: Ja, dat is een goed idee. Maar dan hebben de luisteraars ook alvast weer een kleine sneak peek gehad, hè?
0: Ja, dus, precies. Dat is ook zo. Bij deze.
2: Nou kijk, helemaal leuk.
0: het went al helemaal. Maar goed.
2: Dat dacht ik zo, toch?
0: Ik zal voor de rest gewoon nog even de Vechtal FM en Omroep Noos jingles gebruiken. Dat beloof ik.
2: Nou, top. Helemaal goed.
0: gaan we nog eventjes terugblikken op die hele mooie uitzending van Radio BFO. Het hoogtepuntje van ons radiojaar altijd. En dat was voor mij toch wel Typhoon en Styx op het einde. Die sloopte

0: Kensington hoorde je met A Moment. En ondertussen aangeschoven in de studio, Ronald Nederveen. Jawel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Al lang wakker?
1: Nee.
0: Daadwerkelijk?
1: Volgens mij was ik rond 3 uur eindelijk mijn nest uit.
0: Dat is, ja, nee, is niet vroeg.
1: Nee.
0: Nee, nee.
2: Wanneer kwam je erachter dat het vrijdag was?
1: Toen jij belde.
0: Nou, keurig, keurig. Je hebt nog eventjes om een beetje erin te komen. We hoeven zo pas het streeknieuws te doen. We hebben nog 1 nummer en dan moeten we even scherp zijn.
1: Oh, kom goed.
0: Maar voor nu, a little less conversation. Dit is Elvis, geremixed door Junkie XL.

0: Elvis en Junkie XL met a little less conversation. Zometeen komt Coldplay eraan. Eerst de NOS headlines en het laatste streeknieuws.
1: Vestal FM en Noos FM. Nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het datacentrum in Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land. De controles aan de Nederlandse grens gaan veranderen. De koninklijke marechaussee krijgt van het kabinet meer vrijheid om zelf te bepalen waar er wordt gecontroleerd. Volgens het nieuwe kabinet heeft dat meer zin. En in de Verenigde Staten zijn de eerste dossiers over UFO's online gezet op de site van het ministerie van Defensie. Documenten en beelden waren tot nog toe geheim, maar in het kader van transparantie zijn de eerste ruim 160 dossiers nu vrijgegeven. Het weer dan, vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen zonnige periode, maximaal 22 graden.
1: Vechtal FM en Noos FM, streeknieuws.
0: Een rode laag asfalt kenmerkt de nieuwe fietsstraat van Slagharen naar Hardenberg. Op plekken waar fietsers de weg over moeten steken of waar veel verkeer langskomt, zijn maatregelen genomen om de fietsroute veiliger te maken, wat met name voor scholieren erg belangrijk is. Gisteravond rond 9:50 heeft een auto vlam gevat op de carpoolplaats nabij de Zuidwolderweg in Dedemsvaart. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De brandweer van Dedemsvaart was snel ter plaatse en had het vuur vrij snel onder controle. Het voertuig raakte desondanks zwaar beschadigd en kan als verloren worden beschouwd. Morgen is het Nationale Molendag. Ook molen Mazier in Nieuw-Leuzen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is tussen 10:00 en 16:00 een gezellige meimarkt. En wij van Vechtal FM zenden er ook live uit van 10:00 tot 14:00. Dan kijken we naar het weer. Het weerbericht krijg je van Connor.
3: Vanavond verdwijnen de stapelwolken en morgen begint zonnig. Later ontstaat er weer vrij veel stapelwolken. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 19 of 20 graden. Zondag wisselen wolkenvelden en zonneschijn elkaar af. En wordt het 16 tot 18 graden.
0: Oh, we hebben ergere weekenden gehad. Hoe staat de situatie ervoor op de weg?
3: In het hele land staan 82 files, die brengen 357 kilometer met zich mee. Belangrijkste hier in de omgeving, A28 Groningen richting Zwolle bij Staphorst, afrit Omme. 8 minuten vertraging, daar staat 5 kilometer file. Op de A35 Enschede richting Zwolle bij Almelo West en Wierde West, 4 minuten vertraging, 2 kilometer. En op de N375 tussen Pessen en Zwartsluis bij afrit Koekangen, 3 minuten vertraging.
1: Vechtal FM, dat dan wel weer.
4: Vechtal FM.
0: Zometeen een hele mooie speciale shuffle voor een aankomende dag voor een paar heel bijzondere personen. Maar eerst is dit Coldplay met A Sky Full of Stars.

0: Orange Skyline hoorde je met Shine On. Je luistert naar Tango This Friday op Weg naar FM en Omroep Noos. En het is tijd om het draaiboek uit het raam te flikkeren. Want ja, wat we nu gaan doen, dat hebben wij zelf ook niet in handen. Althans, niet helemaal 100%. We gaan de shuffle doen. En dat betekent dat wij zometeen een willekeurig nummer gaan draaien.
1: Ja, uit een afspeellijst.
0: Uit de afspeellijst.
1: Die meestal wel iets te maken heeft met vandaag of in ieder geval het komende weekend.
0: Ja, in dit geval het komende weekend. Hij heeft een heel leuk thema. Het is zondag. Moederdag.
1: Het is moederdag. Ja. Hebben jullie een moeder?
0: Ik heb een moeder, ja.
1: Ronald. Ja. Nou, ik ook. Mooi.
0: Fantastisch, leuk. Hebben jullie ook al iets voor moederdag?
1: Leuk!
0: Ronald?
2: Ik heb het een beetje druk gehad de afgelopen paar dagen. Dus nog geen tijd voor gehad.
0: Nou, ik heb een hele leuke afspeellijst voor er. Ik denk dat jullie die ook kunnen gebruiken. Wij hebben een leuk afspeellijstje gemaakt. In het thema Moederdag. Wij hebben twee hele mooie dobbelstenen. Hebben jullie die van jullie? Ja, kijk, Ronald heeft hem. Top. Wij gaan met die dobbelstenen gooien. Daar komt een getal uit. We tellen de dobbelstenen bij elkaar op. We zetten in die playlist de shuffle aan. En de shuffle gaat bepalen welk moederdagnummer wij gaan luisteren.
1: Ja, en wat kun je zoal verwachten? Nou, in de afspeellijst staan dingen zoals Mama, I'm Coming Home van Ozzy Osbourne. Mama Mia van ABBA. Mama, waar is mijn pils? Van normaal.
0: Of course, of course.
1: Maar het zijn niet alleen titels, hè. Je hebt ook namelijk gewoon artiestnamen. Zoals Hayloft van Mother Mother.
0: Ja, ja, ja.
1: Of Wolf Mother. Met of, Victorious.
0: Of wat dacht je van de mama's en de papa's?
1: De mama's en de papa's. En zo staan er heel veel leuke liedjes in.
0: Ja, ja, er zijn er misschien ook nog wel een paar die je een beetje kunnen gaan verbazen. Hij gaat weer lekker alle kanten op.
1: Alle genres zitten er wel in.
0: Ja, zeker. Geen genre wordt overgeslagen. Zullen wij een worp geven met de dobbelstenen?
2: Ja.
0: Helemaal goed, daar komt hij.
1: Ze rollen weer de hele studio. Oh, ze liggen ook echt in het dode hoek voor mij.
0: Ja, maar ze liggen een keertje netjes op het studiomeubel. Het is ongelooflijk. En gewoon direct naast elkaar.
2: Gewoon de eerste keer, denk ik, dat we het zo netjes gegooid hebben.
0: Ja, nee, inderdaad. Oh,
1: ik denk, ik pak deze microfoon er even bij.
0: Maar ja, nou ja, je hebt de microfoon.
1: Ik heb de microfoon.
2: Hij hoort alleen vast te zitten. Maar
1: ja. In ieder geval, er is een 5 gegooid. En okay. Er is een 4 gegooid.
0: Nou, dat betekent dat we 9 keer gaan shuffelen. Kom maar, klik hem anders eventjes van zijn kabeltje of beeld dat. Ja, nee, oké. Okay. Nou, top, top. 9 keer gaan we op shuffle drukken in de mama afspeellijst.
1: En zoals je altijd begint met tellen, beginnen wij nu ook met nummer 1.
0: Nummer 1 die we niet gaan draaien is Mamma Mia van Maneskin.
1: Ja, jammer.
0: Jammer. Dat was een mooie geweest.
1: Nummer 2.
0: Oh, dat was een van mijn...
1: Ja, die stond hoog op je lijstje van hopen.
0: Ja, jammer. Mama, waar is mijn pils van normaal? Moeten we skippen.
1: Nummer 3. Come on,
0: man. Is Mama Said Knock You Out van LL Cool J.
1: Gaan we ook niet naar luisteren. Nummer 4.
0: Nummer 4.
1: Ah.
0: Ook
1: de
0: leuk.
1: De mama's en de papa's.
0: California Dreamin'.
1: Gaan we niet naar luisteren.
0: Nummer 5. Is Mother Earth van Within Temptation.
1: Gaan we ook niet naar luisteren. Nummer 6.
0: Nummer 6. Even uitblazen hoor.
1: Pink Floyd.
0: Pink Floyd. Met Mother.
1: Gaan we niet naar luisteren. Nummer 7.
0: Nummer 7.
1: Genesis.
0: Met Mama.
1: Gaan we ook niet naar luisteren.
0: Nummer 8. Is Mother Mother. Met Hey Love.
1: Andries, waar gaan wij naar luisteren deze hele mooie 8 mei, 2 dagen voor Moederdag. Dit is trouwens ook meteen een reminder voor iedereen die luistert. Over 2 dagen is het Moederdag.
0: Het kan nu nog.
1: Het kan nu nog.
0: Bol.com heeft vandaag besteld, morgen bezorgd. Nu moet ik ook nog een aantal andere websites.
1: Morgen is het zaterdag, stad is gewoon open.
0: Stad is gewoon open. Gaan we nog even een lokale winkel supporten. Het kan nog.
1: Waar gaan we naar luisteren? Nummer 9.
0: We gaan luisteren naar David Guetta, Afrojack, Bebe Rexha en Nicki Minaj met Hey Mama.

0: Kick hoorde je met het giet zoals het giet. Hou je het nog een beetje, Connor?
1: Ik hou het zeker, ja. Hoe gaat het met jou?
0: Ja, nee, het gaat hartstikke goed. Ik zag jou op stream zo met je handen bewegen. Oh, we hebben een beller. Even kijken, die gaan we direct in de uitzending gooien. Hallo, met Zegdal FM.
2: Ja, goedemiddag met Jos en Harm.
0: Hi, dag Jos en Harm.
2: Dag, hallo. Hey. Bij Mildestijd kunnen wij een liedje aanvragen?
0: Nou, ja, dat mag zeker. Wat had je in gedachten?
2: Wij dachten eigenlijk aan Bed van Joe en Corey.
0: Die kan ik er zeker inzetten. Even kijken, Joe en Corey.
2: Nou, we hadden gehoord dat jullie bij een beddenzaak zitten of zo.
0: Ja, dat kan inderdaad wel kloppen dat je dat gehoord hebt.
2: Daar deden wij net langs. Toen dacht ik, dat is misschien wel leuk om even te bellen dan.
0: Ja, nou, hartstikke gezellig. Ik vind het hartstikke leuk dat we een keertje daadwerkelijk een beller hebben die een verzoekje doet. Nooit. Jullie hebben hem al op 105.9 of 106.3 staan op de FM?
2: We zijn op DAB+.
0: Oh, DAB. Ja, nee, dat kan ook tegenwoordig.
2: We zijn 26 stijl, dus we zijn helemaal hip.
0: Ja, nee, nou, hartstikke mooi.
2: Hip, hè? Ja.
3: Als je Joe Corrie hebt, mag een kaal bedje ook wel.
0: Wat zei je?
3: Als je Joe Corey niet hebt, mag een kaal bekje ook wel.
0: Nou, kale bekjes die heb ik zat. Dat is een kaal bekje. Maar ik heb Joe Corey ook. Die staat nu klaar.
2: Nou, dan gaan wij de radio heel hard zetten.
0: Nou, top jongens. Een hele goede reis.
2: Goed weekend.
0: Goed weekend.

0: Nou, ik weet nou ook niet wat er... Nou, had ik heel, zo heel mooi bed erin gezet. En die zegt ineens, ik stop ermee. Even kijken.
1: Dat is niet leuk.
0: Zal ik hem even kijken of ik hem vanaf het... even kijken, waar waren we? Ja, dan hebben we een keertje een verzoekje aan de lijn en dan stopt hij ermee. Sorry jongens, dat was niet de bedoeling. Even kijken. Volgens mij waren we hier ongeveer. Een paar bonusseconden.

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en rederij Doeksen. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem nog steeds een half uur vertraging tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek door de werkzaamheden. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 12 kilometer en 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een slechte wegdek. En bij Nijmegen vertraging op de A73 richting Venlo. Tussen Ewijk en Malden doe je er een kwartiertje langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM.

0: God, it's Friday. Andries en Connor. Vechtdal FM.
1: Jazeker, we zijn helemaal klaar voor.
2: Waarvoor zijn we klaar?
1: We gaan de bendel spelen, Connor.
2: De bendel? Wat is de bendel?
1: Dat ga ik je uitleggen. Je gaat nu meemaken het leukste spelletje van de Nederlandse radio. Aldus onszelf. Wij gaan proberen een nummer te raden. We krijgen een paar seconden van dat nummer te horen. En daaruit moeten we halen welk nummer het is. Dat klinkt heel makkelijk. Maar het is net iets moeilijker dan het klinkt. Het nummer is namelijk opgeknipt in allemaal verschillende lage instrumenten. Dus we krijgen niet alle instrumenten direct in één keer te horen. We beginnen zometeen met alleen de drums. Weet je het niet van de drums? Nou ja, dat is vaak ook heel lastig. Dan kunnen we er gelukkig een laagje bij doen. Dus we gaan dan daarna de bas erbij doen. Weten we het dan nog niet, dan komt de elektrische gitaar erbij. Nou, enzovoort. We kunnen in totaal 5 laagjes opvragen aan instrumenten waarin het nummer na wordt gespeeld. En daarmee moeten we gaan proberen te raden welk nummer het is.
2: Nou, laten we dat maar doen dan.
1: Nou, klinkt als een idee, toch? Als je wil meespelen, er is natuurlijk een grote prijs te winnen. Ga even naar twitch.tv/vechtdalfm. Dan kun je meekijken met de uitzending. Daar kun je ook een chatbericht achterlaten. Ons telefoonnummer was net al gevonden. Je mag ook bellen 0529-481048. Dan kom je hier rechtstreeks in verbinding met de studio en mag je het antwoord vertellen. En de winnaar, dat is ook belangrijk, die wint de eeuwige roem.
2: Hij gaat weer weg.
1: We hebben er weer een klaar liggen. Hij is zeer gewild. Dus zet je radio even wat harder en speel mee. Ik heb alvast wat info over het nummer om ons een klein beetje op weg te helpen. Het nummer komt deze week uit 2008. En hij valt in het genre rock en alternative.
2: Ik ben erg benieuwd.
1: We gaan hem horen. Laagje nummer 1. De drums.

0: Nou, een hoop aan de hand.
1: Hey, het is een vlot nummer, denk ik.
0: Ja, nee, zeker. En een drummer die heel graag op zijn cymbals aan het slaan is. Ik ben blij dat het niet mijn buurjongen is. Ik denk dat dat een heleboel slapeloze nachten zijn. Willen we dit nog een keer horen?
1: Of? Nou, zoveel kom ik er ook niet heel mee.
0: Het is wel echt... Er zitten ook niet nog heel veel bijzondere variaties in dit laagje. Ja, nou oké. Okay. Laten we een laagje erbij doen. Dan krijgen we de bas erbij.

0: heel ver weg is een idee waarvan ik niet zeker weet uit welk jaar het komt.
1: Ja, ik heb, nou, ik durf er nog niks bij te zeggen. Maar
0: ik durf het ook niet te zeggen, maar ik heb wel een nummer in mijn hoofd.
1: Ik niet. Ik heb alleen dat gevoel van, oh, dit ken ik.
0: Ronald. Lastig.
2: Ik ben een lekker blanco.
1: Helemaal niks. Oké, nou goed. Deze toch nog even één keertje in zijn geheel? Oké, komt-ie. Luister nog een keer goed.

0: Het is denk ik niet het nummer wat ik in mijn hoofd zat.
1: Nee, het klikt net niet. Nee. Nou, zullen we er nog eentje bij doen?
0: Ja, doe maar.
1: Oké. Komt een elektrische gitaar nummer 1 erbij.

0: nee.
1: Nee.
2: Nee, dus nee. Hij is er nog niet. En ik zie bij Ronald ook nog geen opheldering.
3: Nee, volgens mij is het steeds redelijk glazig hoog.
2: Ja, nou goed. Hier moeten we nog even goed over na gaan denken.
0: We gaan het even laten bezinken.
2: Als je ons op weg wil helpen en je denkt het antwoord te weten, of je hebt een suggestie, een vermoeden, laat het weten. twitch.tv/vechtdalfm of belletje naar de studio 0529-481048. Ik ben heel benieuwd of we hem gaan kunnen vinden vandaag. We gaan even een paar nummertjes luisteren. Zijn we zometeen terug. De laatste twee laagjes komen dan. En het antwoord ga je krijgen. Maar eerst. Groot nieuws.
0: Groot nieuws.
2: Ja. Wat kwam jij net tegen?
0: Ik kwam net tegen dat een... ik weet niet of mensen hem kennen hoor. Maar een Harry Styles. Die geeft dus blijkbaar optredens in Nederland. Binnenkort.
2: Ja.
0: 10 stuks maar liefst.
2: Niet weinig.
0: Ook niet op een klein poppodium, nee.
2: Hij nee. denkt, ik doe gewoon direct de arena.
0: Meteen
2: maar.
0: De arena, 10 keer. Daar zijn dus nog vet veel kaarten voor.
2: Ja, en als je op echt nooit kijkt, gedacht.
0: Is dus ook nog vrij goedkoop.
2: Ja, ergens ben ik van, ik wil nog wel daar naartoe eigenlijk. Ik ja, heb niet zoveel met Harry Styles, maar...
0: Lijkt me wel geinig.
2: Ja, ja, ik bedoel, hij maakt toch best goede muziek. Nou,
0: toch een paar hits gehad.
2: Misschien dat we het nog een beetje kunnen sponsoren of promoten op deze manier. Dat die kleine artiest toch nog zijn zaaltje uitverkoopt.
0: Ja, wie weet.
2: Dit is Harry Styles, Watermelon Sugar. Tears like

Aha, hoorde je met Take On Me. Als je net ingeschakeld, dan ben je nog net op tijd to take on the challenge of the bundle. Wij proberen een nummer te raden. We hebben een paar seconden van dat nummer gehoord en we proberen te raden welk nummer dat is. Maar om je nog een beetje bij te praten, dat nummer is opgeknipt in allemaal verschillende laagjes instrumenten. Dus we hebben nog niet alles in één keer tegelijk te horen gekregen. We hadden tot nu toe de drums, de bas en de elektrische gitaar. Dat is alles wat we te horen hebben gekregen. En dat geluidsfragment klinkt tot nu toe zo.

0: Ja, nou, klinkt hartstikke lekker.
1: Komt ergens zo een beetje bekend voor. Maar wat is het?
0: Ik heb nog steeds geen idee. We hebben hem net tijdens de nummers nog even geluisterd. En ja, nee, hij is nog niet geland.
1: Vind je thuis wel twitch.tv/vechtelefum. En laat daar je goede antwoord achter. Maak kans op de eeuwige roem.
0: Twitch.tv/vechtelefum.
2: Welk jaar kwam die nou uit?
0: Het nummer komt uit 2008. En het genre is rock en alternative.
2: Top, dan heb ik hem.
0: Ja?
2: Denk, oh, wat? Denk even.
0: Wow, dit gaat even heel snel van 0 naar 100. Echt net voor de break. Dat je echt nog geen idee. Waar is dat? Is het nou echt gewoon omdat je hem nu nog een keer hoorde?
2: Ja. Ineens voelde ik hem. Toen ging ik even kijken van... Hey, wacht. Uit welk jaar komt dat nummer dat ik hem had? Oh, dat is dezelfde.
0: Nee, joh.
1: Ja, bij nou, de eerste twee lagen zat ik te twijfelen over een nummer. Die heb ik ook nog even heel snel gecheckt. Die kwam uit 2001, dus dat is hem niet.
0: Ah, oké. Check. Nou goed, gaan we er een laagje bij doen?
1: Want... ik heb het wel nodig.
0: Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd of wij hem dan ook nog gaan kunnen raden. Elektrische gitaar nummer 2 komt erbij.

0: Hoe heet die klote plaat ook alweer? Shit, ik kom niet op de naam.
1: Ik zag hem bij Andries ineens landen.
0: Ja, ik ook. Hij landde bij mij ook. Alleen ik kom niet op de naam.
2: Oh, wat ik vond het zo erg dat ik hem niet had. Tot hier. En ik kijk opzij en ik zie jou nog steeds struggelen. Ik heb echt met je te doen, jongen.
0: Ja, ik ken het nummer. Dat is het probleem.
2: Ja, je kent het nummer. Zeker. 100. Het is een topplaat.
0: Hoe heet die ook alweer?
2: Wil je hem nog een keer horen?
0: Ja.
1: En trouwens, hij heet precies dat stukje.
2: Ja, dat ook, ja. Dus, nou, komt hij nog een keer.

0: Tom.
1: Je kan dit, je kan dit, Tom, hoor.
2: Hij gaat, je gaat hem weten.
0: Ik ga hem weten, echt.
2: Er is inmiddels ook iets gezegd in de chat. Daarom is jouw scherm volgens mij even uitgezet. Ja. Is dat gelukt?
1: Die is uit.
2: Ja, oké, okay, top. Dan kun je het niet zien.
0: ik ben zo gefrustreerd.
2: Er is iemand die het goede antwoord heeft gegeven. Moet ik er een laagje bij doen?
1: Doe maar wel, want anders gaat hij klap uitdelen, denk ik.
2: Ja, nee, ja, of we zitten hier gewoon nog tot 7 uur. En maar. Dan is het... Oké, okay. Daar komt hij. Dan krijgen we de voice cover. En belangrijk om te vermelden. Dit is dus de zang, maar hij is nagespeeld. Dus niet de exacte zang. Luister nog een keer heel goed. Dit is ook het laatste laagje.

0: hebben dit nummer dus in de afspeellijst gedaan voor Koningsdag.
1: dat klopt.
0: Ja, dat klopt. Hij is geland, ik weet het.
1: Ja, is het gelukt?
0: Ik ben heel teleurgesteld in mezelf.
1: Maak je geen zorgen, ik ook.
2: Ik ben blij dat ik hem eens een keer had als eerst.
1: Ja, nee, netjes gedaan. Ik had hem echt op laag 3, had ik echt zoiets van, nou, ik ken hem wel, maar ja, hij landde echt niet. En dus, nou, een diepe buiging voor jou. En een diepe buiging voor onze eigen Rick van de Radio. Rick Maliepaard, die was in de chat. En die gaf het antwoord.
0: Deeuwe Groen, komt jouw kant op!
1: En het goede antwoord waar we naar zochten voor die Eeuwige Roem was Kings of Leon. Met Sex on Fire. Man, tof hoor. Ik ben heel benieuwd naar volgende week.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland, in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie gaat het waarschijnlijk om een zwervende wolf die nog op zoek is naar een eigen leefgebied. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, dan maximaal 22 graden.
1: Vechtal FM en Noos FM, streeknieuws.
2: Een rode laag asfalt kenmerkt de nieuwe fietsstraat van Slagharen naar Harderberg. Op plekken waar de fietsers de weg over moeten steken of waar veel verkeer langskomt, zijn maatregelen genomen om de fietsroute veiliger te maken. Wat met name voor scholieren erg belangrijk is. Gisteravond rond 9:50 heeft een auto vlam gevat op de carpoolplaats nabij de Zuidwolderweg in Dedemsvaart. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De brandweer van Dedemsvaart was snel ter plaatse en had het vuur vrij snel onder controle. Het voertuig raakte desondanks zwaar beschadigd en kan als verloren worden beschouwd. Morgen is het Nationale Molendag en ook molen Massier in Nieuw-Leusen opent zijn deuren. Er zijn op die dag diverse rondleidingen en demonstraties door de aanwezige molenaars. Rondom de molen is er tussen 10:00 en 16:00 een gezellige meimarkt. En wij van Vechtel FM zenden ook live uit van 10:00 tot 14:00. Dan kijken we naar het weer. Het weerbericht krijg je van Connor.
3: Ja, vanavond verdwijnen de stapelwolken en daalt de temperatuur naar ongeveer 5 graden. Morgen begint zondag, later ontstaan er vrij veel stapelwolken. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 19 of 20 graden. Zondag wisselen wolkenvelden en zonneschijn elkaar af bij 16 tot 18 graden.
2: En net waren er nog wel een paar files op te noemen. Hoe staat het inmiddels ervoor op de weg?
3: Ja, in het hele land staan nog 21 files. Die brengen 76 kilometer met zich mee. Het belangrijkste hier in de omgeving is A28 tussen Amersfoort richting Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle Centrum. 7 minuten vertraging, 8 kilometer file. Ook staat er een flitser gemeld op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn. Bij knooppunt Hattemerbroek naar de A28 richting Zwolle-Heerden.
1: Vechtal FM, dat dan wel weer. Vechtal
2: FM. Dan gaan wij ons weer klaarmaken om een hele mooie tijdreis te maken. Hoe dat werkt hoor je zo meteen. Wij gaan de Flux Capacitor alvast opladen. Eerst zijn dit de Counting Crows met Accidentally in Love.

0: Thomas Gray hoorde je met Rumors. En die stond nog in het kopje nieuw. Wat we als volgende gaan draaien, dat is sowieso niet nieuw.
1: Nee, het is minimaal een jaar oud.
0: Ja, want vertel, Connor, wat gaan we doen?
1: We gaan tijdreizen.
0: We gaan tijdreizen?
1: Ja, ik heb hier een tijdmachine. Ik zal hem heel even heel mooi zo in de lucht houden voor de kijkers op twitch.tv/vechtalfm. Dit is een tijdmachine.
0: Wauw, het lijkt wel een bingo-rad.
1: Dat lijkt het inderdaad, dat is het niet. Het werkt wel hetzelfde.
0: Oké, maar hoe werkt dat dan? Wat moet ik me voorstellen?
1: Net als bij een bingo-rad zitten er allemaal balletjes in met getallen. Okay. Daar gaan we aan draaien. En nou ja, zoveel jaar dat eruit komt, zoveel jaar gaan wij terug de tijd in. Dus stel, ik draai nu 26, dan gaan wij opeens naar het jaar 2000.
0: Oh, en dan gaan we dan luisteren wat er dan op nummer 1 stond.
1: Kunnen we doen.
0: Zoveel jaar geleden. Ja, nou, klinkt als een goed idee.
1: Zullen we dan eerst even kijken wat er nu een beetje bovenaan in de lijsten staat?
0: Ik ben heel benieuwd, vertel.
1: Nou ja, op nummer 3, gestegen vanaf plek 4, is Homewrecker van Somber.
0: Oh, er is een keer een verandering.
1: Gezakt van 4 naar 3 is Zoo van Shakira.
0: Van 3 naar 4.
1: Die is van 3 naar 4.
0: Ja.
1: Op nummer 2 staat nog altijd I Just Might van Bruno Mars. En op nummer 1, Fever Dream van Alex Warren. Dat goed. Is al een maand lang hetzelfde.
0: Ja, die doet het heel goed, Alex Warren.
1: Ja, zeker.
0: Maar goed, die gaan we nu niet draaien. Die maakt misschien vanaf volgend jaar kans. Want we gaan sowieso 1 jaar terug de tijd in. En misschien nog wel veel meer.
1: Ja, we kunnen terug tot 1965.
0: Ik ben heel benieuwd waar we terecht gaan komen. Hebben jullie nog een voorkeurjaar?
1: Ik heb zin in zo'n goede oldies jaren 80 nummer.
0: Ik ga er net nog iets boven. We hebben de laatste tijd best wel...
1: Jaren 90 mag ook.
0: Ja, ik wou wel jaren 90. Ben ik wel benieuwd wat er uit de jaren 90 voort kan komen.
1: Nou, we gaan er allemaal achter komen.
0: Daar komt ie. We gaan een flinke slinger geven aan de tijdmachine.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ah, ja, oké.
1: Okay. Welke is het?
0: Is het 69 of 69?
1: Nee, is het 6 of is het 9?
0: Er staat als het goed is een puntje op. Mag ik eens zien?
1: Nou, nee.
0: Nee?
1: Nee?
0: Oh.
1: Er staat dus geen puntje op.
0: Oké. Okay. Willen we nog kijken?
1: We kunnen stemmen. Willen we naar 2020?
0: Of 2017, ja.
1: Ja.
2: 17.
0: Zullen we 17 doen? Ja, 17.
1: 2017.
2: Dan hebben we een 9 gehaald.
1: En op nummer 3 in 2017 stond It Ain't Me van Kygo en Selena Gomez. Op nummer 2 Shape of You van Ed Sheeran. En op nummer 1, waar we dus naar gaan luisteren...
2: We kunnen nog terug.
1: ...is...
0: Nee, we kunnen niet meer terug.
1: Ja, die heeft ook lang op 1 gestaan, denk ik.
0: Ja, die zal er ook best wel heel lang op 1 hebben.
1: Ja, we gaan luisteren naar Despacito.
0: In het jaar 2026. Dit is ook alweer bijna 10 jaar geleden. Holy fuck. Fancy!

0: Conor David met Talk To Me. Conor, je had even zin in deze.
1: Ja.
0: Snap ik wel. Het is ook een lekkere plaat.
1: Ik ga hier wel lekker op.
0: Je hoort hem heel veel. Ik moet toch bekennen, wij draaien hem zelf niet heel vaak. Maar
1: ik ben wel fan van de artiesten.
0: Ja, nee, absoluut, absoluut. Daarmee moeten wij ook alweer bijna gaan afronden zo.
1: De tijd vliegt.
0: Dat doet hij zeker. Ik heb nog wel laatste nummertje klaarstaan. Dus we kunnen zo nog even lekker mee gaan zingen met Nothing But Thieves. Dat is hartstikke mooi. En voor de luisteraars, je hoeft niet zometeen na ons de radio uit te zetten. Want zometeen dan gaan we hier gewoon verder met Van Streek natuurlijk. Rob en Astrid die zitten klaar, dus je kan hem gewoon lekker hier op de zender laten. En wij zijn er natuurlijk gewoon volgende week weer.
1: Op dezelfde plek.
0: En dezelfde tijd. Zijn we er ook weer met z'n drieën? Gaat dat lukken?
1: Kijk Ronald aan, voor mij kan het lukken.
2: Volgens mij wel.
0: Nou, fantastisch. Dan weet ik alvast dat ik niet alleen te staan.
1: Ronald, tel de dagen, dan weet je wanneer het vrijdag is.
2: Oh ja, goeie.
0: We appen je.
2: Die is al helemaal goed. Ja.
0: Super. Nou, dan hebben wij nog maar één ding om te doen. En dat is iedereen een heel fijn weekend wensen.
1: Goed weekend.
0: Heel fijn weekend. Geniet nog even van Nothing But Thieves. En tot de volgende. Joejoe.

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
3: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
2: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Van Streek.
4: Vechtal FM. Hartelijk welkom en fijn dat u weer naar ons luistert.
5: Ja, en vanavond wordt Van Streek gepresenteerd door Rob en Astrid.
4: Wat was er voor nieuws deze week in onze regio?
5: Het was de week waarin bekend werd dat de gemeente Ommen aan de nieuwe verkeersstructuurcentrum Ommen werkt. Met als doel om het centrum veilig, leefbaar en bereikbaar te houden.
4: Ook vernamen we dat uit inspecties is gebleken dat de Doktersbrug en de Heideparkbrug over het kanaal in Lemmelenveld het einde van hun levensduur bijna hebben bereikt en dus aan vervanging toe zijn.
5: Ja, ook zijn we geïnformeerd dat waterschap Drentse Overijsselse Delta, de WDO Delta, enthousiaste verhalen vertellen zoekt over water.
4: Meer daarover straks in onze regionieuws overzichten.
5: Ja, en wie hebben we in de kijker vanavond, Rob?
4: We praten eerst met Gerlof Veldhuis, gelukkig al binnen, die onze kennis komt vergroten van de grote kerk in Dalfsen. En als we daaraan toekomen, ook die van grafstenen en grafkelders in de kerk. En die van de kerkhoven in Dalfsen. Heel uitgebreid.
5: Ja, en met beeldend kunstenaar Mark de Weijer praten we over het ambachtelijke proces en het werken met organisch materiaal. Waarin soms gaten ontstaan die hij doelbewust gebruikt. Ik ben benieuwd.
4: Grote quiz. Hè?
5: Ja, natuurlijk. Ja, zeker.
4: Zoals altijd natuurlijk weer lekkere muziek in dit programma. En dan hebben wij...
5: Jimmy Cliff komt voorbij. Son Mieux komt voorbij.
4: Raccoon, de nieuwe.
5: Ja. De nieuwe van Son Mieux. Ja. Raccoon, een oudere van Raccoon.
4: Ja.
5: De Dutch tenors. Suzanne en Freek, die volgende week beginnen met hun concertreeks in het Gelderdoom. En we gaan beginnen met Genesis.
4: Altijd goed.
5: Die zijn erg in de war, geloof ik.
4: Ja, Land of Confusion, daar zingen ze over. Als hij het wil doen, tenminste.
5: Dat zou leuk zijn.
4: Oh, weet je dat we niet eens in de uitzending waren?
5: Oh, nou, dan zetten we hem nu gewoon even gauw aan.
4: Ja.
5: Ja.
4: Dus even kijken, dan moet ik hier zijn.
5: Onderop toch? Dia.
4: Hoe kan dat? Hoe kan dat?
5: Geen idee.
4: Dia, zo kan het.
5: Nou, top.
4: Het werkt niet meer, zie ik.
5: Nou, nu moeten we er zijn,
4: nee,
5: toch?
4: Nee, we zijn er niet.
5: Oh, wat apart.
4: Eens even kijken. Hij staat nog steeds op de auto. Oh, sorry.

0: Zo even goedenavond zeggen.
1: Ja, laten we doen, hè?
0: U luistert naar Vechtal FM natuurlijk.
1: Ja,
0: hartelijk welkom en fijn dat u weer naar ons luistert. Vanavond wordt Van Streek gepresenteerd door Astrid en Rob.
1: Ja.
0: En het nieuws dat gaan we straks voor u lezen.
1: Dat gaan we allemaal vertellen. En we hebben natuurlijk ook nog twee in de kijkers.
0: Jazeker, en daar hebben we de eerste van. Die hebben we met Gerlof Veldhuis. En die gaat onze kennis vergroten van de grote kerk in Dalfsen. En als we daaraan toekomen, ook die van grafstenen en grafkelders in de kerk. En die van Kerkhoven in Dalfsen.
1: Ja, en we hebben ook nog beeldend kunstenaar Mark de Weijer. En met hem praten we over het ambachtelijke proces en het werken met organisch materiaal. Waarin soms gaten ontstaan die hij dus doelbewust gebruikt. Daar ben ik heel erg benieuwd naar.
0: Ik ook.
1: En we hebben natuurlijk heerlijke muziek. Je hoort nu Genesis met Land of Confusion.
0: Er komt nog veel meer.
1: Er komt nog veel meer. Jimmy Cliff, Somjeu, Raccoon, de Dutch Tenors. En Suzanne en Freek die volgende week een concertreeks in de Gelderdoom gaan beginnen.
0: Pakken we het laatste staartje nog even mee en dan gaan we door met het nieuws.
1: Zeker.
0: Gaan we doen.
2: Regio Nieuws bij Van Streek.
1: De gemeente Ommen werkt aan de nieuwe verkeersstructuur Centrum Ommen met als doel om het centrum veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. De gemeente wil daarom tijdens een inloopbijeenkomst in multifunctioneel centrum De Carousel op donderdag 21 mei de plannen voor de verschillende deelprojecten laten zien. In april 2024 stelde de gemeenteraad het maatregelenpakket verkeersstructuur Centrum Ommen vast. En sindsdien is gewerkt aan de verdere uitwerking hiervan. De hoofdmaatregelen zijn de beweegbare afsluitingen van de Vechtkade en de Prinses Julianastraat, waarmee het centrum wordt ontlast van een deel van het autoverkeer. Een overzicht van alle maatregelen is te vinden op ommen.nl/verkeersstructuur.
0: In samenwerking met de gemeenten Dalfsen, Raalte en Olsweijen organiseert Trias Jeugdhulp en Evenmens. Samen doen ze dat op 27 mei in het dorpshuis in Heino. Een informatieavond over de verschillende vormen van pleegzorg en gastgezinnen. Opgroeiende kinderen hebben een stabiele en veilige omgeving nodig. Maar wat als die zorg thuis even ontbreekt? En ja, dan is het waardevol dat er pleeg- en gastgezinnen zijn die een tweede huis, structuur en warmte kunnen bieden aan een kind dat tijdelijk niet meer thuis kan wonen. Trias Jeugdhulp en Evenmens zijn daarom ook op zoek naar gezinnen, koppels en alleenstaanden die hun hart en hun huis willen openstellen om een kind een vertrouwde plek te geven en ouders even te ontlasten.
1: Veel mensen lopen rond met vragen waar niet altijd direct een antwoord op is, zoals de WIA-uitkering, een keuring bij het UWV of hoe je weer structuur en invulling aan je dag kunt geven. Om op een laagdrempelige plek hierover met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen, organiseert Samen Veerkrachtig op donderdag 4 juni een koffietafel in de kern in Ommen. Belangstellenden kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen delen over werk, uitkeringen en balans hervinden. Astrid Kochel en Martina den Otter-Veerman zijn ervaringsdeskundigen en zitten ook aan tafel. Zij denken mee, delen hun kennis en helpen deelnemers op weg met praktische tips en nieuwe inzichten. Opgeven hiervoor kan via samenveerkrachtig.nl.
0: Uit inspecties is gebleken dat de Doktersbrug en de Heideparkbrug over het kanaal in Lemmerleveld het einde van hun levensduur bijna hebben bereikt en aan vervanging toe zijn. Omdat de plannen nog in de voorbereidende fase zitten, wil de gemeente graag in gesprek gaan met inwoners, omwonenden en andere betrokkenen. Ervaringen, ideeën en aandachtspunten uit de omgeving worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen. Daarom organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst op dinsdag 19 mei. Dit jaar is dat van 5 tot 7 s'avonds bij Rijmink in Lemmerleveld. Er zijn dan medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden en om suggesties en zorgen vanuit de omgeving te bespreken.
1: Waterschap Drentse Overijsselse Delta, de WDO Delta, is sinds 1 mei weer begonnen met het controleren van de waterkwaliteit van zwemplassen die door de provincies Drenthe en Overijssel zijn aangewezen als officiële open zwemwateren. Waterlaboratorium Aqualysis die controleert of de kwaliteit van het water daar voldoet aan de wettelijke normen en richtlijnen. En dan gaat het met name om ongewenste bacteriën, poepbacteriën en blauwalgen, cyanobacteriën. Door het warmere weer en de droge periodes neemt de kans op blauwalgen in deze zomermaanden toe. Blauwalgen kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. De waterkwaliteit van deze zwemplassen en eventuele waarschuwingen of verboden staan op zwemwater.nl en in de zwemwater-app.

0: Laten we het hopen. Suzanne en Freek.
1: Van Streek in de Kijker.
2: Wat was hij niet? De nog altijd actieve Gerlof Veldhuis uit Dalfsen. Hij was onderwijzer, wethouder, Sinterklaas, een van de drie wijzen, pianist, zanger, verteller. We kunnen nog wel even doorgaan, maar dat is natuurlijk te veel tijd, want we willen natuurlijk heel veel weten van zijn kennis over de grote kerk in Dalfsen. En misschien ook nog van de grafstenen en de grafkelders in de kerk en van de kerkhoven in Dalfsen. Goedenavond Gerlof, welkom in de uitzending. Fijn dat je hier bij ons wil zijn.
3: Goedenavond.
2: Ja, en we hebben natuurlijk jou uitgenodigd naar aanleiding van de lezing die je dinsdagavond gaat geven in de Westermolen in Dalfsen. En dan vooral over de grote kerk in Dalfsen. Kan je ons vertellen hoe die kerk is ontstaan?
3: Jawel, omstreeks 1230, 1240, daar in die tijd is er dus een wat kleinere kerk ontstaan. En dat is een jaar of 300 is dat ongeveer zo gebleven. De stijl was toen natuurlijk in de manier waarop men toen wat bouwde, dus heel robuust. Dat heet dan Romaans. En toen omstreeks 1500 heeft men gezegd van het wordt te klein, er moet er een stukje bij. En toen is dus de kerk in de huidige vorm is naar voren gekomen.
0: Hoeveel fases zijn er geweest aan veranderingen? Weet je dat ongeveer?
3: Nee, dat kun je op dit moment niet zien. Zeker dat in het begin. Men heeft een geschrift gevonden van 1231 waarin dat genoemd is. En daarna zijn er dus steeds kleine veranderingen geweest.
2: Ja, heel veel. Dus een flinke geschiedenis. Kun jij ons vertellen wat je zelf het mooiste vindt aan de Grote Kerk in Dalfsen?
3: Nou, ik vind in ieder geval eerst de tijd van de reformatie. Dat betekent dat voor die tijd, dat was dus omstreeks 1580, voor die tijd was het een katholieke kerk. En daarna werd het een hervormde kerk, een protestantse kerk of hoe je het wil noemen.
0: Dat werd niet zomaar toch zo'n kerk, daar was iets voor nodig, dacht ik.
3: We zaten ook in de tijd van de 80-jarige oorlog, ja. En de strijd tegen Spanje en de Spaanse koning was duidelijk katholiek en wenste ook dat iedereen hier katholiek bleef. Maar we hadden dus ook in Duitsland bijvoorbeeld Martin Luther, die zei van het klopt niet helemaal wat men zegt. En we zijn het er niet mee eens. En dan kreeg je dus de protestanten. En dat is hier dus ook naar voren gekomen. En wij hebben als Nederland, hebben wij dus de strijd aangebonden met die Spaanse koning, Philips II. En dat heet dan de reformatie. En het heeft geresulteerd in 80 jaar vechten tegen de Spanjaarden. En dat betekende dus een zware strijd. Vergelijkbaar met de straffen die uitgedeeld werden als je dus niet katholiek werd met het tegenwoordige IS.
2: Zo.
3: Erg genoeg.
0: Ja, ja, ja, de mensen dat zijn niet echt veranderd, lijkt het.
3: Er zijn dingen die veranderen, maar soms zegt men ook terecht l'histoire se répète.
0: Zeker.
2: Zeker, de historie herhaalt zich.
0: Precies.
2: Ja. Ik ben nog helemaal in gedachten met die verandering. Ik vind het zo mooi wat u vertelde over zo kregen we de protestanten. Ik denk, ja, dat is eigenlijk heel logisch.
0: Ja,
2: dat die zo ontstaan zijn. Protesteren, ja. Protestanten. Ja.
3: Ja,
2: ja, dat had ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Dus ik heb weer wat geleerd.
3: Ja.
0: Even een hele kleine zijsprong. Antisemitisme, bestond dat toen? Want ik weet dat Martin Luther nou er helemaal, niet helemaal vrij van was.
3: Nee, maar dat was een algemeen begrip. En uiteindelijk waren de Joden, want daar ging het dan om, kwamen vooral in Zuid-Europa voor, met name in Portugal.
0: Ja.
3: En toen die daar werden vervolgd, zijn ze ook naar het noorden gekomen. En zo zijn ze ook in Dalfsen terechtgekomen. Maar dat was veel later.
0: Ja.
2: Ja. Ja, maar de grote kerk, daar hadden we het natuurlijk over.
3: Ja.
2: Er zijn ook grafstenen en grafkelders in de kerk.
3: Ja.
2: Hoe zit het daar ook alweer mee?
3: Wel, het was in die tijd waarin we dan nu spreken, dus dat waren we in de 16e, 17e, 18e eeuw, was het zo dat als je belangrijk was, dan kreeg je dus in de kerk ook wat voorrang boven de gewone mens. En dat ging dus overdag in de week in de plaats, maar het was ook als je overleden was. Dan werd je dus niet buiten de kerk begraven, maar in de kerk. En dat was alleen maar weggelegd voor de belangrijke mensen. zoals ze zichzelf noemden.
2: Ja, maar de belangrijke mensen, en je zegt ook van hoe ze zichzelf noemden, maar wat voor mensen moet ik me dan indenken?
3: Meestal waren dat mensen van adel, of ze waren heel rijke mensen.
0: Ik kan net zeggen, het geld speelde waarschijnlijk toen ook al een grote rol, hè?
3: Ja, dat is heel duidelijk, hoor. Maar vooral de adel, het zijn van adel betekende al dat je dus een ander mens was. Dan werd je ook anders tegen je aangekeken. En als je dus overleden was, dan kreeg je dus in de kerk je graf.
2: Ja.
3: En dat betekende doodgewoon dat je dus een grafkelder in de kerk had voor jou en voor jouw familie. En als je dat gebeurd was, dan werd dus als je dus overleden was, dan werd je de kerk ingedragen. De steen werd van het graf afgehaald. Jouw kist werd dus neergelaten. De steen kwam er weer op. En op die manier was jij begraven. Maar als jij steen op steen hebt, dan is dat nooit luchtdicht.
0: Nee.
3: En dat betekende, in de loop van de maanden erna kon je ruiken dat daar iemand aan het sterven was. Dat wil zeggen,
0: versterven.
2: Ja.
3: En dat betekende dood gewoon. Daar komt die uitdrukking ook vandaan.
0: Dood gewoon.
3: Nee. Rijke stinkers.
2: Juist. Rijke stinkers. Kijk. Ja.
0: Zo worden we nog wijzer vanavond.
2: Nou, echt?
0: Ja,
2: zeker.
3: Ja. En dat was dus, in Dalfsen was dat met name de familie van Rechteren. Van Rechteren Limburg.
2: Ja.
3: Maar later ook de familie van Dedem. Dat waren dan de baronnen. Maar ook van adel dus.
2: Ja.
3: En dat ging door tot omstreeks de Franse tijd. Want in de Franse tijd kwam het begrip van jongens, we zijn allemaal gelijk, kwam naar voren.
0: Ja, Lodewijk XIV, maar dan iets later, toch?
3: Lodewijk de
0: XVI. Ja.
3: En dat kwam dan uiteindelijk ook bij de bevolking terecht. En in Frankrijk had je dan de bestorming van de Bastille, de Franse revolutie.
0: Mm-hmm.
3: Iedereen was gelijk. En dat betekende ook de adel, en die had zijn privileges, zijn eigen gevormde privileges, die waren ze dan kwijt.
0: Dat ging niet zonder slag of stoot over.
3: Nee hoor, daar zijn echt wel hele discussies geweest, laten we het maar heel simpel zeggen. Dat betekende, ze kregen dus ook hier te maken met het begrip, we zijn allemaal gelijk.
2: Ja, en is dat dan ook, want eerder als je dan belangrijker was, weet je, in de kerk begraven, dat er daarom meerdere begraafplaatsen bij moesten komen, omdat iedereen gelijk was en dus eigenlijk allemaal een gelijke behandeling moest hebben na de dood?
3: Het is hier in Dalfsen altijd ietsje langzamer te begonnen, hè? Dus betekent dus dat dat gelijke, dat was oorspronkelijk al dus in de Franse tijd, maar dat is natuurlijk ook, komt hier ook. En op een moment was het dus verboden om in de kerk je doden te begraven. En dat werd dus dan buiten de kerk. En daar heb je dan weer de grafkelders op een begraafplaats.
2: Ja.
0: Wie er nou nog meer over wil weten, kan die nog naar jouw lezing?
3: Ja, daar is nog een mogelijkheid. Er is een vijftigtal toeschouwers.
0: Nee, kunnen erin.
3: Toehoorders.
0: In de mester.
3: En ik heb vandaag gehoord dat de toeloop redelijk goed is.
0: Ja. Oké, dus als ze willen, moeten ze zich aanmelden?
3: Ja, bij Jan Bredewold.
2: Bij Jan Bredewold.
0: Doen ze dat?
2: Kan het telefonisch of via een e-mailtje?
3: E-mail, ja.
2: Via de e-mail. Ik neem aan dat te vinden is op de website van de Historische Kring Ommen. Dalfsen, sorry.
3: Dalfsen, hoor, ja. En het heeft ook afgelopen week in de verschillende bladen gestaan. Dus de Marskramer en de Dalfse Krant. Ja.
2: Dus mensen, wil je hier nog heen? Want het is mega interessant. Dat hebben we zelf al gehoord. Opgeven kan via het e-mailadres kaartjes@historischekringdalfse.nl. Mocht dat nou niet lukken, kan het ook nog via een telefoonnummer. En dat is 06-22-05-94-43.
0: Nou, veel succes. Hoef ik je niet te wensen. Dan gaat
2: dat
0: je gladjes af. Ontzettend bedankt dat je bij ons wilde zijn, Gerlof. Dank je wel. En tot een andere keer.
3: Graag gedaan. Ja.
4: Ik mocht een keer meedoen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Nou, en dan hoor je erbij, hoor. Als je mee mag doen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Dat is een dag waarop bekende sportlui sporten tegen artiesten. Nou, en ik weet helemaal niks van sport. En mijn broer nog veel minder. Het eerste onderdeel die dag was hockey. Tegen de broer van Joep van het Hek. Ja. Elke keer als ik een doelpunt maak, riep Tom, geef ik een rondje. Een leuke, royale kerel. Daarna tafeltennis. Mijn broer riep, elke keer als ik het balletje raak, geef ik een rondje. De krent. En toen de Cooper test, ik wist helemaal niet waar dat was, Cooper test. Dus ik vroeg aan Tom van der Dijk, wat is dat eigenlijk, Tommy? Cooper test. Ja, geintje, hè. Dat is een geintje. Tommy Cooper test, dat is een flauwekul. Tommy Cooper test. Een Cooper test, zei die, meet je condities. Nou, kijk eens aan, waar moet ik me melden? Hij zei, bij de fitness. Waar is de fitness? Volg de bordjes maar. Ik zag een bordje, fitness linksaf. Dus ik linksaf, lange gang door. Eind van de gang weer linksaf, weer de gang door. Hal oversteken, draaideur door, gebouw uit, veld over. Ander gebouw weer erin, trap op trap af. Eind van de gang rest af, tot ik bij een bordje kwam, einde fitness. Toen dacht ik van, ik moet het ook niet doen, hè. Ik weet helemaal niks van sport. Ik plofte doodmoe neer op een bankje tussen de zangeres zonder naam en een paar spelers van het Ajax-elftal. Jij speelt een verrekkelijk potje voetbal, zeiden de Ajax-spelers tegen mij. Goh, dat geeft toch niks, jullie hebben weer andere kwaliteiten. Ja, ik weet niks van sport hoor, helemaal niks. Ja, het gesprek met de zangeres zonder naam ging wel wat minder vlot, moet ik u zeggen hoor, want de zangeres was een beetje kwaad om mij. Want ik had wel eens grappen gemaakt over gehandicapten en daar had ze zich nogal aan gestoord. Ik zei, goh, waarom dat dan toch? Nou, zei ze, u maakte een keer een opmerking over mankenelis en dat heeft mij nogal gekwetst. Ik zei, oh, dat vind ik echt heel erg vervelend dat ik u daarmee gekwetst heb. Maar als ik u vragen mag, hoezo heeft zo'n opmerking over mankenelis u gekwetst? En toen zei ze, ik ben namelijk zelf ook mank. Van die logica, hè, begrijp ik nou werkelijk helemaal niet. Nee, dat heb ik altijd zo eigenaardig gevonden, om je dan zelf in één keer gekwetst te voelen. En het is ook nergens voor nodig, want ik maakte bijvoorbeeld diezelfde dag ook een grap over een rolstoel. En met name Koos Albers moest daar verschrikkelijk hard om lachen. Dus ik zei nog tegen haar, wacht u maar tot u eenmaal in een rolstoel zit, mevrouw Servaas. Maar dat was niet goed. Dat was niet goed, daar had ik de...
0: We hadden even de lach van Herman Finkes voordat we beginnen met Raccoon en Oceaan.

0: Raccoon, zoals gezegd, een
1: oceaan. Ja.
2: Regionieuws bij Van Streek.
1: Inwoners van Omme en Twenteland weten voorlopig nog niet wie de komende jaren hun burgemeester is. Een nieuwe gemeenteraad en een nieuwe burgemeester wordt vanwege het belang van continuïteit zoveel mogelijk vermeden. De nieuwe raden vormen eerste vertrouwenscommissies. En die gaan daarna in gesprek met de commissaris van de Koning over het verdere verloop van de procedure. Zodra de sollicitatieprocedure voor het burgemeestersposten in Omme en Twenteland wel opengaat, duurt het gemiddeld nog zo'n 8 maanden voordat een nieuwe burgemeester is benoemd. Al met al kan het nog een jaar of langer duren voordat beide Overijsselse gemeenten een nieuwe vaste burgemeester hebben.
0: Op maandag 18 mei starten in Zwolle om 12 uur de Nationale Doortrapdagen Overijssel. Ook is er tijdens het aftrap-event aandacht voor de Try Before You Die. Nee, Before You Buy actie. Want bezoekers kunnen verschillende fietshelmen uitproberen en ontdekken welke maat en pasvorm het beste bij hen past. De feestelijke aftrap in Zwolle is het begin van de Nationale Doortrapdagen van 18 tot en met 28 mei dit jaar. In die periode zijn er in Overijssel in totaal 4 fietsroutes te fietsen. Deze starten vanuit de ANWB-winkels in Zwolle, Almelo, Deventer en Enschede en ook nog Hengelo. De organisatoren willen 55-plussers op een positieve en laagdrempelige manier inspireren om met plezier, vertrouwen en te blijven fietsen op een manier die bij hen vast.
1: Golfclub Hoge Graven in Arjen in Ommen staat eind deze maand in het teken van de Vechtal Cup. Een laagdrempelig evenement waarbij de hele opbrengst naar een goed doel gaat. Dit jaar gaat alles naar de Frame Runners in Ommen. Deze groep werd vorig jaar opgericht en groeit zo snel dat er inmiddels te weinig frames beschikbaar zijn. Frame running is een sport waarbij kinderen met behulp van een zogenoemde race runner, dat is een loopfiets met 3 wielen, een zadel en een borststeun, kunnen hardlopen. Het biedt de kinderen de mogelijkheid om actief te sporten en snelheid te maken. Het evenement wordt vrijdag 29 mei gehouden en inschrijven voor het evenement is nog mogelijk via de website van de Vechtal Cup.
0: Achter het huis van Jan, Sjerk en Martine Rodenboog bij de noordelijke entree van Dalfsen zijn 4 vakantiehuisjes gebouwd. 2 daarvan zijn speciaal ingericht voor gasten die extra zorg nodig hebben. Zo'n plek was er nog niet, zegt Jan Sjerk. Mensen die extra zorg nodig hebben, moesten daarvoor vaak uitwijken naar huisjes ver buiten Dalfsen. Alles is hier gelijkvloers, de badkamer is extra ruim en in de slaapkamer staan hooglaagbedden. En ook de wastafel is aangepast en toilet en douche zijn voorzien van steunbeugels. Zijn vrouw Martine zal regelmatig gaan helpen in de appartementen. Het is natuurlijk ook afwachten wie er komt, zegt ze, maar ik kan niet 24 uur per dag voor iemand zorgen. Maar we gaan het allemaal ervaren.
1: Doen 22, CDA en VVD in Hardenberg hun coalitieakkoord is op hoofdlijnen gepresenteerd. En daarin staat dat er pas op de plaats wordt gemaakt bij asielopvang. Voorlopig geen nieuwe asielopvang in de gemeente is de boodschap. Ook blijft Hardenberg opvangorganisatie COA maximaal onder druk zetten om het asielzoekerscentrum dat tegen de afspraak na 8 maart nog open is te sluiten. De 7 locaties die eerder in beeld waren als potentiële nieuwe AZC-plek komen daar deze collegeperiode niet voor in aanmerking. Het college wil met het Rijk en de provincie bespreken wat er in de toekomst redelijkerwijs gevraagd kan worden van Hardenberg. Het nieuwe college vindt dat de gemeente nu onevenredig is belast.
0: Heb jij het bevrijdingsconcert gezien dinsdagavond?
1: Nee.
0: Nee? Nee. Heb je wat gemist? Queen was er natuurlijk niet, die is er niet meer.
1: Nee.
0: Maar dit liedje van Queen, Somebody to Love, werd gedaan door de Dutch Tenors.
1: Oh.
0: Yeah.
1: Ja.
0: Wil je het horen?
1: Ja, graag.
0: Komen ze.

0: Dat is een aankondiging die niet klopt.
1: Nee, Jelven moet even een aankondiging verwisselen.
0: We gaan even kijken wat we kunnen doen. Deze komt straks nog een keer terug. We gaan hem nu echt horen.

0: Ja. Heb jij zo paraat wie die Dutch tenors dan zijn?
1: Nee, het zijn er vier.
0: Oké, okay. Dat ga ik even opzoeken dan.
1: Moet je doen dan. Ja. Wij gaan verder met...
2: Van Streek in de Kijker.
0: Wie werken van kunstenaar Mark de Weijer bekijkt in zijn atelier aan de Stouwe op de grens van Dalfsen en Ommen, ziet wat hij bedoelt. Veel van zijn werk, hij specialiseert zich in landschappen, is sterk beïnvloed door het gebruikte materiaal. Wat hem aanspreekt is het ambachtelijke proces en het werken met organisch materiaal, waar soms ook gaten in ontstaan die hij dan doelbewust gebruikt. Maar het kan gebeuren dat er iets ontstaat wat gewoon niet voorzien was, en dat noemt hij ongezochte vondsten.
1: Mooi woord vind ik dat.
0: Ja, ik vind het heel mooi. En het klinkt ook nog een beetje mysterieus,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja, ja. Nou, en?
0: Welkom in de uitzending, Mark.
3: Dankjewel.
0: Fijn dat je er wilde zijn.
3: Graag gedaan.
0: Ja, je wordt omschreven als een bijzonder beeldend kunstenaar.
3: Oei.
0: Ja. Vertel.
3: Dan moet ik daar wel even... Ja. Nou, misschien is het bijzondere aspect het feit dat ik naast beeldend kunstenaar ook papiermaker ben. En dan mag ik wel zeggen een serieus papiermaker. Dus ik ken het ambacht goed. En die ongezochte vondst waar je het net over had, die heeft daar vooral mee te maken. In die zin dat je, doordat je met het materiaal bezig bent, organisch materiaal noemde je net ook, dat zijn de vezels. Daar wordt het papier van gemaakt. Daar kunnen ook dingen gebeuren die je niet voorziet. En dan ontstaat er iets waarvan je denkt van, hey, was niet de bedoeling, maar ziet er goed uit. Wat nou als ik dit of dat nog even verander? Hey, je draait aan een paar knoppen. En dan komt er ineens iets uit dat je denkt van, ja, dit is toch wel heel erg interessant. Hier ga ik op verder. Of sterker nog, dit is klaar. Dit is goed.
1: Ik heb een ongezochte vondst.
3: Ik heb precies.
0: Ja.
1: Het is geen gewoon papier trouwens, hè?
3: Gewoon papier.
1: Wat ik ken van een kladblokje en zo. Dat is het niet.
3: Nee, nee, nee. Het is niet het kopiëren pakje wat je bij de Vibra koopt of weet ik veel waar. Nee, het handgeschepte papier is echt van een serieus andere kwaliteit. En dat heeft te maken met de grondstof, de vezels. Dat kan zijn hennep, vlas, katoen. Ik zelf ben helemaal verliefd op de Japanse variant. Ja, is Oost-Aziatisch, washi. Japans washi is... Ja, wa is Japan. Shi is papier. Dus washi is Japans papier. En dat is een hele mooie papiersoort die gemaakt wordt van bepaalde basvezels. Ik denk dat we tijd tekort hebben om dat uit te gaan leggen. Maar het is een heel serieuze, intensieve, ambachtelijke methode om dat te maken. En dan krijg je een heel mooi, fijn, sterk, ja, licht, transparant papier. We kennen het als, heel even... We kennen het nog als rijstpapier. Maar rijst heeft er helemaal niets mee te maken.
1: Waar komt dat dan vandaan, dat rijst?
3: Dat rijstpapier komt vandaan, heeft te maken met het feit dat de vezels van het rijstplantje ook gebruikt werd.
1: Aha, een van de vele.
0: Vroeger, ja.
3: Juist. Dus niet, ja.
1: Ja, ja. Ja. Je specialiseert je landschap, dat je landschappen maakt. Maar dat doe je dan niet met een kwast en een schilderdoek. Is dat anders?
3: Ja, dat is anders.
1: Op het moment dat je anders, ja.
3: Sorry hoor.
1: Zouden andere mensen dat kunnen? Die schilders, zoals ze zich noemen.
3: Ah ja, ja. Nee, daar ga ik me niet over uitlaten. Of andere mensen dat niet of wel kunnen. Maar wat ik wel weet is dat op het moment dat je met papier bezig bent en je creëert het materiaal, dan heb je tegelijkertijd ook het gereedschap in handen om tot een bepaald beeld te komen. Op het moment dat ik naar een winkel ga en ik koop daar een doek opgespannen en ik koop tegelijkertijd een setje kwasten en een paar tubes.
1: Ja.
3: En ik ga daarmee schilderen, dan kan je daar een heel mooi schilderij van maken.
1: Maar het is geen kunstwerk.
3: Ja, nee, dat kan ook.
1: Toch nog?
3: Ja, er zijn heel veel grote kunstenaars, schilders die op die manier werken.
1: Ja.
3: Die kopen gewoon hun materiaal. Maar op het moment dat je jezelf of je eigen papier maakt, dan zit er in dat traject van de grondstof tot het eindproduct, zitten er zoveel mogelijkheden om vervolgens toe te passen in dat schilderij, ik noem het maar even zo, het beeld, dat het iets toevoegt. En dat is wat het anders maakt dan wanneer je gewoon werkt met de kwast, het penseel, de tube en het schildersdoek. Laat ik het een voorbeeld geven. Je kunt papier, heel kort, je kunt papier scheppen. Dan heb je een schepraam, je haalt uit een bak met water de vezels omhoog en dat schepraam daar velletje wat erop komt, dat koetsje af. koetsen is het omdraaien van het schepraam en het, zeg maar, afdrukken op vilt. Dan ligt daar een velletje vezels en dat wordt later een mooi velletje papier. Maar wat ik doe, is het gieten van diezelfde vezels. Die vezels zitten in het papier, er wordt iets aan toegevoegd waardoor de drainage van het water vertraagt. En die vezels worden uitgegoten over een gaas. Dat gaas is gekadreerd met een soort frame. En ik hou dan een soort, ja, ik noem het maar even geks, pizzabodem over. Een soort vlak van papier, een soort vel van papier, vezels. Daaroverheen kan ik, daarop beter gezegd, kan ik gaan schilderen met wederom papiervezels. Dus ik ga die vezels kleuren. Ik ga ze op een of andere manier aanbrengen met pipetjes, met mijn handen. Ik kan vervolgens met water daarop gaan sprenkelen, waardoor er gaten ontstaan. Dat werd eerder al gemeld. Allerlei methodes om dat enkele vel, wat voor mijn neus ligt, mooi rechthoekig in dat kader, te bewerken. Als het dan eenmaal is gedroogd, breng ik dat over op een drager van hout of iets anders. En daar kan ik er weer op verder gaan met gewoon een verf, een eitempera, een maakt niet uit wat voor dingen. En dan ontstaat er een schilderij, je noemt het dan schilderij, even met aanhalingstekens. Waarbij dat papier en het hele traject aan, wat eraan vooraf ging, enorm veel meespeelt, zeg maar. Je ziet dat ook, terwijl je er niet direct bewust van bent. Dus het totale plaatje is heel, ja, zeg maar, ja, divers.
0: Zonder de verf en de kleur is het eigenlijk ook al een werk.
3: Precies. Ik geef ook les. En
1: ja, mensen, daar willen we het over hebben, maar je doet het zelf al, prima.
0: Ja, vertel.
3: Ja, en dan zijn er mensen die komen bij mij. Dat kunnen kunstenaars zijn, professionals. Die zijn met een onderzoek bezig. Kan ook iemand zijn die gewoon voor het eerst met zijn handen in de pulp zit. En dan is het altijd weer van, oh ja, maar dit kan ik al. Daar ga ik niks meer aan doen. Dit is al zo mooi. Terwijl ze, ja, dan denk ik bij mezelf, ja, meid of jongen, dit is je eerste velletje. Weet je, maar het is hartstikke leuk om te zien hoe makkelijk en hoe toegankelijk dat ambacht is. En wat het doet. Het spreekt. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, je maakt me wel heel nieuwsgierig.
1: Precies, daar gaat het om. Ik zou heel graag heel veel van je willen zien. Maar wat zie ik in de krant staan?
3: Ja.
0: Een expositie in de voormalige synagoge.
1: In de synagoge, de voormalige zelfs, in Dalfsen. Kan je dat uitleggen?
3: Dat kan ik heel goed uitleggen. Toen ik ervoor door werd gevraagd, of gevraagd door de synagoge om mij, of dat ik daar mocht exposeren. Toen ben ik natuurlijk daar gaan kijken. En toen sprak die ruimte me enorm aan als zijnde een kleine intieme ruimte. Waarvan ik het idee had van, ja, als ik hier gewoon nu als een soort van galerietje spelen, 6 of 16 werken ophang, dat vind ik niet zo. Ja, dat vond ik voorbij op een verkeerde manier, zeg maar, reageren op de ruimte. En die ruimte die is heel intiem. Dus ik dacht, 1 enkel werk, bezinning, je zit daar, je komt binnen. Zo moet je het zien. Je loopt tegen een verticaal opgehangen lap stof, waardoor je niet ziet wat er achter is, maar er is voldoende ruimte om links en rechts te passeren. En als je dat doet, dan zie je in het werk 2 meter bij 1 meter 20 met een zicht op de rivier De Vecht. De titel heet All This Time The River Flows. De rivier als plek van bezinning op de plek waar voorheen de gebedsman stond en waar de mensen naar luisterden. Dus het was voor mij een soort. En ik heb gemerkt afgelopen week tijdens Kunst om Dalfsen zijn we 300 mensen komen kijken. Ik heb gemerkt hoe erop gereageerd werd en mensen snappen het meteen. Die gaan zitten op stoeltjes die daar klaarstaan. En
1: je hebt iedereen nieuwsgierig gemaakt.
0: Ik wou net zeggen,
1: tot
0: die 10 stoeltjes,
1: mei kunnen ze terecht, volgens mij.
3: Nog dit weekend.
1: Tot dit weekend.
0: Ja.
1: En dan hoop ik dat voor hun ook die ongezochte dingen zullen zijn.
0: Dat zeker. Plus dat ze je in de gaten gaan houden en gaan volgen. En gezellig een workshop bij je komen doen. Toch?
3: Dat zou maar kunnen, hè?
0: Ja.
1: Mark, dank je wel voor je komst.
3: Ik dank jullie heel hartelijk.
1: Hartstikke leuk verhaal. Dank je wel.
3: Goed hoor, merci. Dag.

0: Sommieu was dat, een dag before the dawn.
1: Regionieuws bij Van Streek.
2: Er zijn plannen voor een Vechtdal belevingscentrum in Ommen. En daar wil het Ommen College onder voorwaarden aan meewerken. Het gaat om 2 gebouwen tegenover de zaagmolen Makkinga's Mullen. En in 1 gebouw komt een boothuis, een zomerboothuis, voor de vechtsomp Hansestad Ommen. In combinatie met een droogplaats voor hout dat bij de tegenovergelegen molen wordt gezaagd. En een zogeheten balkengat. En dat is een ondiepe watergang om de voorraad boomstammen van een houtzaagmolen of houtzagerij te bewaren, totdat ze verder kunnen worden verwerkt. In het 2e gebouw is het belevingscentrum voorzien als mede een winterstalling voor de vechtsomp.
0: Volgend voorjaar organiseert Balans Fysiotherapie uit Dalfsen in samenwerking met Fight Cancer een Love Life Run. Heleboel Engels, maar je hoort het. Een ultiem evenement met een lach en een traan. Kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten rennen 5 kilometer lang met hun familie, vrienden en zorgverleners om zo geld op te halen voor kankeronderzoek. Een onmetelijke prestatie waar kracht en doorzettingsvermogen voor hen speciaal zelfs nodig is. Ze gaan dan ook 12 weken lang in training om de finish te kunnen halen. Gespecialiseerde trainer helpt hen daarbij. Om de run te kunnen organiseren roepen Lidie Zwiers, wie kent haar niet, Annemiek Wilpshaar, vrijwilligers op om hen daarbij te komen helpen. Ze zijn te bereiken via info@balansfysiotherapie.nl.
2: Om het centrum van Ommen aantrekkelijker te maken door gevels te subsidiëren, blijkt weinig gebruik gemaakt te worden. De vraag is of de subsidie voldoende aansluit bij de vraag vanuit de markt. Erfgoed speelt ook in Ommen een grote rol in de identiteit en herkenbaarheid. Een van de belangrijke ontwikkelingen is al jarenlang de herbestemming van monumentale gebouwen die hun oorspronkelijke functie verliezen of die om andere reden om aanpassing vragen. En de vraag is hoe dat het beste vorm kan gaan krijgen. De stadsbouwmeester, in Ommen vertegenwoordigd door de stadsbouwmeester. Dit vind ik een rare zin.
0: Is het ook?
2: Maar de stadsbouwmeester weegt dus altijd af of de essentie en karakteristiek van het monument overeind blijven en er niet onnodig monumentale waarden gaan verdwijnen.
0: Dat is al genoeg gebeurd in het verleden.
2: Ja, dat.
0: Ja. Alle basisscholen in Dalfsen doen mee met het gesubsidieerde technologieonderwijsprogramma TechKwadraat. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW, wil veel aandacht en geld geven voor wetenschap en techniek de komende jaren. Binnenkort gaat het project geëvalueerd worden. Voor TechKwadraat gaan alle kinderen uit groep 6 tot en met 8 5 keer per jaar een dagdeel naar de basisschool De Buitenspiegel in Ankum. En daar heeft de spiegel met midden van Stichting Floriant al jaren, met middelen moet ik zeggen van Stichting Floriant, al jaren een technieklokaal. Zo'n 10 tot 12 bedrijven en of instellingen zijn bereid gevonden qua materialen te willen sponsoren. Naar verwachting zal dit onderwijs komend schooljaar op dezelfde wijze voortgezet worden.
2: Waterschap Drents-Overijsselse Delta, de WDO-Delta, daar zijn ze weer, die zoekt enthousiaste verhalenvertellers over hun water. Wat betekent water voor jouw straat, voor je school of dorp? Bij het waterschap draait alles om die vraag. En steeds meer mensen willen weten hoe het schap zorgt voor droge voeten, schoon water en veilige dijken. En daarom zoekt WDO-Delta enthousiaste vrijwilligers die het verhaal van water willen doorvertellen, gewoon bij hen in de buurt. Als vrijwillig voorlichter neem je mensen mee in de wereld van gemalen, rioolwaterzuiveringen en dijken. Voorlichters werken op vrijwillige basis en krijgen een onkostenvergoeding. En daarnaast zorgt het waterschap voor begeleiding en trainingen. Lijkt je dat wat? Je kan je aanmelden via wdodelta.nl/leren over water.

0: Ja.
1: Daar waren we alweer, hè?
0: Precies.
1: Het einde van Van Streek. Naast perspublicaties, onze nieuwsbronnen deze week. Onder andere de Stentor, Vechtal Centraal, RTV Oost, Dalfsen Maskramer en Dalfsen Net.
0: Van Streek werd deze week gemaakt door Astrid Jutte en Rob Nivaert.
1: Ja, en dan zeggen we tot over 2 weken. 22 mei is er weer een nieuwe Van Streek. Tot dan!
2: Van Streek.
3: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!

0: Leden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spanjink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schat, volgende week heb je feest. En je hebt nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. Listen up. Wij zijn...

Shakira en She-Wolf hier bij Omroep Noos en Vechtal FM. Hartelijk welkom en leuk dat je luistert. Even een andere stem. Ik zit er eigenlijk een uurtje te vroeg, maar dat komt omdat ik even vanavond inval voor Herjan en Eline. Dus vanavond een uurtje listen up samen met mij. Nou, dat betekent dat we wel gewoon alle gebruikelijke ideeën en alles wat ze normaal gesproken natuurlijk allemaal erin gooien. Dat pak ik vanavond en dat probeer ik vanavond allemaal een beetje mee te pakken. Maar het belangrijkste is dat jij van je laat horen. Omroepnoos.nl, even via de live chat laten weten dat je ingeschakeld bent. Dat je aan het luisteren bent, misschien wel in de auto of dat je net thuis bent of dat je genieten bent van je weekend. Dat vanavond eigenlijk vanmiddag al is begonnen. Hè? Want eigenlijk de hele vrijdag van Omroep Noos en Vechtal FM staat al in het teken van lekker opbouwend richting dat weekend. Dus lekker van gaan genieten. En kom vooral door omroepnoos.nl. Daar even via de live chat even van je laten horen. Dan gaat dat zeker weten goed komen. Zomeravondplaatjes. Ja, die kon ik er ook wel genoeg van vinden. Dit is sowieso een hele lekkere Simply Red. Die hoor je nu. Tot 9 uur moet ik dan nu even zeggen. Ja, daarna ook Malafem. Dan doe ik nog 2 uurtjes bij je. En dit is Fake en dat niet. What you-

Survivor en The Burning Heart. Ja, echt compleet tegenovergestelde van de plaat die ik daarvoor draaide. Van Lotje, van Lustrum, je weet wel, van Jopke en Roeland. Die plaat was eigenlijk een beetje bedoeld voor als een apreski eigenlijk. Want het, het gaat over een liefde die op de piste is ontstaan. Of in ieder geval dat het daar zich afspeelt. Dus ja, en op zo'n mooie zomeravond is het wel een lekker plaatje. Maar het verhaal erachter klopt dan weer niet bij de temperaturen. Is allemaal niet erg. Hebben we weer gecorrigeerd met Burning Heart van Survivor. Hey, normaal gesproken, Herjan en Eline hier. En ik weet dat ze fan zijn van Benz & Boone. Daarom deze maar even. Beautiful Things. Omroep

Jelly Roll. I'm good. Ja, hier net zo, jongen. Leuk dat je er even bij was. En dat waardeer ik altijd wel. Daarvoor hoorde je namelijk de plaat van Ben Zeboen en Beautiful Things. En nou zit ik hier op de plek van Harry en Eline. En dan weet ik dat ze dit niet gaan waarderen. Maar ja, er zijn ook al andere soort remixes van deze plaat gemaakt, zeg maar. En als ik deze plaat dan hoor ik eigenlijk wat nu zometeen eraan gaat komen, zeg maar. En voor de mensen die het kennen, die kunnen het wel gokken. Er is wat anders mee gedaan. Je hoort niet alleen zijn zang, maar je hoort ook het zang van, nou ja, iets anders.

Ja, sorry. Ik vind dat soort dingen hartstikke leuk. En als ze dan daar toch een soort van kleine remake van maken... denk ik, nou ja, mocht je die nog niet hebben gehoord, dan heb je hem bij deze gehoord. Ik hoop dan niet dat voor jou de plaat nu ook een beetje verpest is, zeg maar. Mocht je er groot fan van wezen, dan zien we nu alle luistercijfers een beetje naar beneden gaan. Nee hoor. Gaat goed komen, er komt nog veel meer leuke muziek aan. Ik heb zometeen namelijk ook nog de Listen Up. En dat is eigenlijk een vergelijkbare plaat met de hitstip die je normaal gesproken op Vechtal hoort. En die ik vrijdagavond in Hoekman FM de smaakmaker dan weer heb, zeg maar. Straks als het RTV 4 wordt, zullen we straks wel vast wel naar één zo'n soort plaat gaan. Maar toch wel leuk, elk programma heeft toch altijd een moment om even apart voor een plaat te gaan kiezen. En die even ja, extra groot op het bord te zetten, dat het iets meer aandacht gaat krijgen. Heel belangrijk, want als er nieuwe muziek wordt uitgebracht, dan verdient het ook alle aandacht om zeker zoveel mogelijk zendtijd te krijgen. En zoals die plaat van net, die Jelly Roll, ja, daar hebben we nog niet heel veel van gehoord. Maar wat je dan nu hoort, dat belooft al heel veel goed. Dus in de toekomst zit dat ook allemaal weer heel erg goed. Ik kan hem ook vast een klein beetje verklappen. Bibi Rexha wordt zometeen de Listen Up. Die ga je zometeen horen. Die heeft een nieuwe plaat uit. En die heet New Religion. Na deze mooie van Live in Technicolor. Dit is Coldplay. Wow.

Dat heeft namelijk mee te maken dat BBXia na Fetus is gegaan en heeft gezegd van nou, ik zou het wel heel gaaf vinden als ik wat met die platen van Insomnia mag gaan doen. En daar heeft ze dus toestemming van gekregen. En niet dat ze er zelf mee aan de slag gaat. Nee, ze hebben het samen gedaan. En daar is deze plaat van uitgekomen. Persoonlijk vind ik altijd wel sommige platen die voor een disco of een groot festival worden gemaakt. Ja, daar hoef je niet zo gek veel meer aan te doen. Die hebben niet de extra de spice nodig. Maar leuk dat ze het hier nog een keer in probeert. Maar ik denk toch, hè, als je die Insomnia gewoon lekker op een festivalletje of in een discotheekje afspeelt, dat die zijn werk eigenlijk wel doet. Daar heb je eigenlijk niet zo gek veel meer bij nodig. Maar ja, dat soort dingen horen er allemaal een beetje bij. En die, ja, in ieder geval die muziek. Die hoor je hier bij Omroep Noos.

0: Manners and Someone to You uit 2017. Maar toen hebben we er helemaal niks van gehoord, dat klopt. Hij had even 3 jaar nodig en toen in 1 keer kwam het via TikTok, het welbekende platform en social media. Als daar een plaat echt viral gaat en een hit wordt, ja, dan heb je het eigenlijk ook wel gewonnen. En zo is Manners met Someone to You toch in 1 keer in 2020 populairder geworden en ook in de hitlijsten terechtgekomen. Kijk of dat met deze plaat ook gebeurt. Bente en Bluff is dit.
1: Heet nog goed.

Kriskros Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij. Nou, voor vanavond zit Listen Up het uurtje alweer op. Volgende week, dan beloof ik dat Herjan en Leline het normale format weer voor je zullen kunnen presenteren. Dat weer allemaal vertrouwd klinkt. Want ja, hè? 1 uurtje is leuk, maar volgende week dan moeten Herjan en Leline gewoon weer zitten. Straks na 9 uur ben ik er wel met Hoekman FM. En dit is Davina Michel.

0: omroep bij jou in de buurt.
1: We veranderen van naam. Omroep Noos wordt RTV 4. De naam verandert, wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
3: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
2: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie. En vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul McCartney heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was McCartney de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
4: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
2: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. Hoekman FM. Wij zijn...
6: Een filler is een swingend instrumentaal stukje muziek waar je overheen kunt praten als je een wat langer verhaal houdt. Bijvoorbeeld het weerbericht of het laatste nieuws over de sterren. Dan lijkt het voor de luisteraars net alsof de muziek gewoon doorgaat.

0: Chaperone en The Giver.
1: Jeffrey Hoekman.
0: Ja, hartelijk welkom, 8 mei 2026. Dat blijft het hele jaar hetzelfde hoor. Tot vanavond 11 uur op Vechtal FM en Omroep Noos.
1: Maximale muziekvariatie.

Hier word je toch vrolijk van? In ieder geval deze beat kan ik me wel iets van voorstellen dat ik je vrolijk van word. BFI en Why Not Jazz. Ach, heerlijk jongens. De vrijdag is weer aangebroken. Het weer is goed en het ziet er ook goed uit voor aankomend weekend. Dus ik denk dat we daar met z'n allen toch wel in ieder geval leuk op vooruit kunnen gaan kijken. Zometeen om 9:30 dan heb ik het laatste weerbericht even voor je. Dat verandert echt niet binnen een half uurtje heel snel. Dus als je het half uur geleden gehoord hebt, dan zal het waarschijnlijk hetzelfde zijn. Maar ik vind het belangrijk om even mee te delen samen met de smaakmaker. En de smaakmaker die hoor je dus om 9:30, omdat ik dat een nieuwe plaat is. En die wil ik even aan je voorstellen. En ook even kijken van moeten we hem vaker gaan draaien of niet? Want dan moeten we toch wel een beetje zien te testen bij de luisteraar van Omroep Noos en Vechtal FM. Als we dat niet doen, dan kan het maar zomaar wezen dat we plaatjes mee laten dropen. En dat je daar misschien niet helemaal op zit te wachten. Dat kan, ja. Het zijn allemaal van die dingetjes, moeten we allemaal rekening mee houden. Om 10:30, dan ga je hem voor de tweede keer horen. En dan moet je mij echt even laten weten van Hoekman, die moeten we vaker gaan draaien. Of dat moeten we zeker te weten gewoon niet gaan doen. Je mag daar gewoon eerlijk in zijn, dat geeft helemaal niks. Geef het vooral door, dat vind ik het allerleukste en allerbelangrijkste. Vanuit de studio in Harderberg moet ik zeggen. Dus even een berichtje sturen naar omroepnoos.nl en dan de live chat. Daar kan je een berichtje insturen via de chat. Lees ik hem hier op het beeldscherm? Kan ik een plaatje voor je draaien? Kan ik wat anders doen om je vrijdagavond net even wat lekkerder te starten, te laten beginnen en uiteindelijk te laten eindigen? Want zo is het ook weer. We gaan door tot 11 met nu Sam Jeu.

Miami Sound Machine. Deze was wel even lekker hoor. En de conga die hoorde je. Even door met een klein beetje gitaar. We gaan zo meteen de smaak maken voor je draaien. Een kleine 10 minuten. I Don't Wanna Be is dit van Gavin DeGraw. Met zoveel hits die hij al heeft gemaakt was deze ook wel heel erg lekker van hem hoor.

Het is gezellig en de sfeer smaakt naar meer. Hier hoor je jouw muziek. Hoekman FM. Net dat beetje meer radio. Someone.

0: Jamaica. And I think I like you too. En daarvoor Mesmerized van Faith Evans hoorde je nog. En On the Radio van Donna Summer. Even door met wat belangrijks.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Ja, dit weekend is het heel aardig lenteweer. Het is vrijwel overal droog. En we zien aan de afwisseling van zon, stapelwolken en wolkenvelden. De temperatuur ligt zelfs wat aan de hoge kanten van de tijd van het jaar. Vanaf maandag wordt het met de noordenwind gevoeliger, kouder en ook nog wat wisselvalliger.
3: Come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smaakmaker.
0: Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat de smaakmaker al wel van een poosje terug is. En dat heeft namelijk met het volgende te maken. Ik heb hem compleet over het hoofd gezien. En dat is iets heel ergs wat je dan van jezelf moet toegeven. Maar zo ben ik ook. Ik geef het eerlijk toe. En de plaat is al vanaf februari. Maar je hoort hem nou steeds vaker op de radio. En hoe ik eroverheen heb kunnen luisteren. Eigenlijk is het voor mij nog steeds een raadsel. Ik weet echt niet hoe dat kan. Maar ja. Daarom wil ik wel even netjes terugkomen op het feit om deze plaat toch nog even als smaakmaker te bekronen. En ik weet zeker, er zijn mensen. En in de wandelgangen hoor je het overal. Ze zeggen wel eens dat dit een zomerrit kon zijn. Ja. Ik heb het over Bauza en Magnetic. En dit is leuk hoor, want deze ga je echt wel vaker horen op de radio bij Vechtal FM en om

Misschien ken je dat wel als je met iemand samenwoont, dat je af en toe zoiets hebt van, nou ja, weet je wel, hou je maar gewoon even stil, ik heb er nou niet zoveel zin in. Als je toch bij Ellie Goulding zou wonen, dan is het toch prachtig, die mag de hele dag wel gaan praten. Als zij een plaat maakt en ze zegt alleen maar la la la la la la la, dat eroverheen en met haar stemgeluid, dan zou ik dat ook gewoon een dijk van een hit vinden. Ja, gewoon lekker om in te horen natuurlijk. En je hoort daar dus natuurlijk Ellie Goulding, Still Falling For You. En het schijnt nou beter met haar te gaan. Dus dat is wel weer lekker. Anders kom je ook van een koude kermis thuis. Of cold shoulder, zo moet je het zeggen, Adele.

0: Geen straf hoor, voor Boston staan als even een live showtje geven. Hè. Op dat mooie grote podium en dan sta je daar vooraan. En dan deze plaat, Don't Look Back. En vanavond hoor je hem gewoon gratis hier bij Omroep Noos en Vechtal FM. Dat is waar je naar luistert. Don't Look Back, dat is eigenlijk wat Anastasia wel doet. Ze kijkt namelijk heel erg terug, wel 25 jaar geleden terug. Not That Kind kwam toen het album kwam van haar uit. En ze is op tour geweest en ze is door Europa, het Verenigd Koninkrijk en Australië is ze heen getoerd. En dat gaat ze in 2006 ook nog eventjes doen. En het mooiste van alles is nog, ja, het wordt allemaal opgenomen. En dan krijg je straks een soort van live cd'tje. Live albumpje en dan krijg je ook nog een mooie dvd van. Dus als er mensen nog zijn die dvd'tjes komen, dan moet je even opletten, dan komt die er binnenkort aan. Nou hoor je haar met Paid My Dues.
1: I've been

10 uur dan ben ik bij je terug met de Hoekman FM Top 5. De 5 populairste platen stel ik dan even aan je voor. En de nummer 1, jongens, die krijgt toch een grootste aankondiging. Dit is er ook een geweest. Duran Duran en Ordinary World. Tot zo.

0: omroep bij jou in de buurt.
1: We veranderen van naam. Omroep Noos wordt RTV 4. De naam verandert, wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
3: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws. Maar omdat Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
2: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
4: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot. De Russische dissidenten bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
2: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
6: Dan bel je toch Twente Verhuur?
5: Doet hij dat ook dan?
6: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
5: En dan zit wij straks met afwas.
6: Zelfs dat doen ze voor je.
5: Goh, lekker hoor.
6: Van Twenteverhuur.nl.
7: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
5: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
6: Nee joh, Twente regelt alles.
5: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
6: Twenteverhuur.nl.
1: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. Hoekman FM. Wij zijn...
8: Vechtel en Noos FM.
9: Hit.
10: Na hit.
11: Stop.
12: Na hit.
13: Het beste van het beste. En je hoort het hier.
14: Hoekman FM.
15: Na pindakaas gegeten.

0: Kiss.
1: Oh, dat is toch lief? Even een digitaal kusje van Prince. En Kiss hoor je.
2: Hoekman FM. Dit is de Hoekman FM Top 5. Top 5. Top 5. Top 5. Jeffrey Hoekman.
1: Yes, hartelijk welkom. 8 mei 2026 en we gaan hem aftrappen. De Hoekman FM Top 5. Dat zijn de 5 populairste platen van dit moment waar jij zeker even over mee moet praten. Mocht je volgende week op het werk zijn of in ieder geval ergens in je vrije tijd en met mensen überhaupt over muziek praten, dan moet je wel weten wat er speelt. En dat doen we vanavond altijd even na 10 uur. Dan krijg je de 5 populaire platen te horen. De nummer 1, daar kom ik net even voor terug. Dat wil ik even met je mededelen, want ik zie hier trouwens ook wel even een verandering. Nou, echt waar, als ik had er rustig geld op durven inzetten, dat nooit de nummer 1 positie zou komen. Nummertje 5, nummertje 4, dikke vette prima. En daarna uit de lijst en weer naar beneden, omdat het iets filmgerelateerd is. Ik ga er zometeen meer over vertellen. Ik wil nu heel graag de nummer 5 eventjes aan je laten horen. En zo klinkt dat ongeveer dan, ja. De mooie plaat van Somber en Homewrecker. Dat is deze week de nummer 5 in de Hoekman FM. Top 5 hier bij Hoekman FM.

Alex Warren en The Fever Dream. Die hoorde je in één keer op nummer 2. Dan vraag je toch af, wat is daar aan de hand? Want die zaten nog maar 2 weken, stond die op de nummer 1 positie. Dus dat is op zich vrij kort als je nagaat dat Bruno Mars met I Just Might daar gewoon bijna 5 maanden, nou in ieder geval goede 4,5 maanden heeft gestaan. En dat er dan in één keer Alex Warren aankomt en die gaat er 2 weken staan en weg. Nou, dan moet er wel een plaat komen waarvan je u tegen zegt dat je denkt, nou, die heeft hem echt even ziek van de troon afgestoten. Dat kan bijna niet anders dan dat het een superplaat is. Ja, ik zeg het nou zo vaak, omdat ik echt met stom verbazing zit te kijken. Maar het is echt waar. Shakira met Sue van de film Zootropolis 2 staat op nummer 1 deze week. Nou ja, eerst laat het je even bezinken. Ik zal je eerst even meenemen naar de 5. De 4 platen die we net hebben gedraaid. Op nummer 5, Samber en de Homewrecker. Op nummer 4, Ramien van Sam Fender en Olivia Dean. En zojuist dus ook I Just Might van Bruno Mars. En dus op nummer 2, Alex Warren met Fever Dream. Ja, ik snap het nog steeds niet. Ik zit er nog steeds een beetje van bij te komen. Maar goed, als het er staat, dan moet je hem wel gewoon wegdraaien. Er is op gestemd, mensen vinden het een leuke plaat. En ik denk toch wel dat de jongere jeugd die al zeg maar op een Spotify of een YouTube mag zitten en ontzettend vaak die plaat aanklikt en natuurlijk ook hier aanvragen in de studio bij Vechtel FM en Omroep Noos, dat die daar ook wel een beetje voor gezorgd hebben. Maar goed, nummer 1 is nummer 1 en

0: Ja, ja, kom eraan. Ja, zo, zo, hey. Daar ben ik weer. If you ever come back, the script. Heel erg letterlijk. Even door met wat anders.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar vooral in het zuiden komen nog enkele wolkenvelden voor. Het blijft overal droog. Plaatselijk kan er in het oosten nog wat grondmist of een enkele mistbank voorkomen. Grondmist, mooi woord. De temperatuur daalt dus op 3 graden en in het noordoosten tot 8 of 9 graden langs de kust. Verder zwakt de wind wat af. Zaterdag begint met veel zon. In de loop van de dag ontstaan er veel stapelwolken die in het binnenland tot aaneengesloten wolkenvelden kunnen samenklonteren. Plaatselijk en dan met name in het noordoosten is er een kleine kans op een lichte bui, maar verder blijft het de hele dag droog. De temperatuur komt uit op 17 graden in het noordwesten tot een graad of 22 in het zuidoosten. De oostelijke wind is zwak tot matig. 'S Middags staat er een matige tot vrij krachtige noord- en noordoostenwind langs de kust. En vanaf zondag, let op, kunnen de storingen

Tijd om als laatbloeier eigenlijk een beetje bekend te gaan worden en een soort van hit te gaan worden richting de zomer. Want als je nu plaatjes uit gaat brengen, dan heb je vaak altijd nog even de tijd nodig. Of je moet echt een enorme hit, of je moet Bruno Mars heten, zo kan het ook. Maar als je nu een plaat uitbrengt, dan hoop je maar dat die voor de zomer opgepakt wordt. Doe je het in februari, weet je zeker dat die opgepakt wordt. En dat is ook zeker weten met deze plaat gebeurd. Magnetic hoor je nu, trouwens als smaakmaker, Bauza. En dat is toch wel de zomerhit van 2026. Ik hoor het iedereen zo vaak zeggen. Ik ga het ook gewoon zeggen. Geniet ervan!

talking. Even kijken hoor, even kijken. Vanaf wanneer, vanaf hoe laat is het late night talking? Dat is doorgaans rond 11:30. Nee, dat geldt voor nu nog eventjes niet. Maar dat geeft op zich niet. Het is wel een soort van late avond praten wat we nu aan het doen zijn. Of in ieder geval ik richting jou. Leuk dat je luistert. Vechtal FM en Omroep Noos is waar je naar luistert. En dat heeft alles te maken met dat we binnenkort RTV4 gaan heten. En er komen 3 omroepen, lokale omroepen, die komen straks samen. En dat worden er 1. Ja. En zoals vanmiddag kon je ook luisteren. Nou, in ieder geval, hij zat er niet. Zijn vaste invalkracht zat er. Kelvin Punter. Dus dat was het Studio Punter. En anders zit Rick Malipaat daar. En die is van 2 tot 5 heeft hij de uitzending. En hij is nogal een beetje vrouwtje-fan. Ja. En ik denk dat dat toch wel door de muziek komt. En ik kreeg vanavond even een berichtje van hem. Hij zegt, ja, ze heeft een nieuwe plaat uit. Nou ja, dan ben ik natuurlijk niet te broers. En dan zeg ik van, nou, zullen we maar eens even gaan kijken of dat een beetje een leuke plaat is. Dus eigenlijk een beetje smaakmaker 2.0-achtig kunnen we dit ook wel gaan noemen. Maar laat maar even weten. Moeten we hem vaker gaan draaien of niet? Vind je dit een leuke plaat van Vrouwtje? Deze heet Jaar na Jaar.

Wat lief. Ja, nou ja, van Vrouwtje. Die hoorde je hier bij Omroep Noos, Vechtal FM. En je kent haar ook al van Ik haat hem voor jou. Iedereen gaat vreemd. Ik wil dansen. En zoek het maar eens op. Ze heeft leuke muziek gemaakt. Mocht dit nou een plaat wezen waarvan je zegt, nou, die wil ik echt niet vaak horen. Dan bij deze mijn oprechte excuses. En die meen ik, serieus. I'm holding on.

0: blows up.
1: Pink. Ja, vond ik ook leuk. Wel mooi. All I Know So Far is eigenlijk een soort liefdesbrief aan haar dochtertje Willow. Ah, dat is toch onbetaalbare liefdesbrief. Ja, echt. Als het vastgelegd op muziek is en het wordt nog dagelijks op de radio gedraaid. En je hebt het voor je dochtertje geschreven en gemaakt eigenlijk. Ja, ja, mooier kun je niet krijgen. En alleen maar mooie muziek hoor je hier natuurlijk bij Omroep Noos en Vechtal FM. Het is de vrijdagavond. We gaan richting de zaterdag met nu Jesus He Knows Me. Dit is Genesis.

Genesis and Jesus, He Knows Me. Ja, jongens. Vanavond was ik al even aan het invallen bij Herrian en Eline. Even opgepast op de uitzending van Listen Up. Vanavond 2 uurtjes op MalFM. Dat zit er ook alweer op. Ja, en dan kun je wel stellen dat de avond, zo'n vrijdagavond, heel snel voorbij gaat. Met natuurlijk de leukste muziek. We hebben de Hoekman FM Top 5 hebben we weer gehad. De 5 populairste platen, daarvan ben jij op de hoogte en kun je over meepraten. En natuurlijk ook niet te vergeten is de Smaakmaker. Die heb je ook 2 keer kunnen horen. En dat was wel even een zomerritje, hoor. Dat is 1 ding wat zeker is. Want de Magnetic van Bauza, dat is zeker een plaatje wat niet zomaar even aan je voorbij gaat. De laatste wil ik nog even voor je draaien. Love in an Elevator. Die hoor je nu van de enige echte, ja, je kent hem wel, Aerosmith. Ik wens je een mooi weekend en hoop je volgende week weer te spreken.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. The X-Vibe. Wij zijn...
2: Let op. Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

Hands on Me is de titel van haar nieuwe track. Wel een beetje een dubieuze uitnodiging in tijden van grensoverschrijdend gedrag. Vind je niet? Hands on Me. Dit is The X-Vibe. Goed dat je erbij bent.

0: origineel natuurlijk van Spiller en Sovjella's Baxter 2000. En hun remix, maar wel in zijn waarde gelaten door Not Without Friends.
1: Jesse Sprinkelman.
2: The best selection of electronic dance music.
1: The

Uit Frankrijk komt deze man. Hugo Cantera, Fire to the Water. Ellie Veur werkte er ook aan mee. Dit is die X waar je naar luistert. Je favoriete danceprogramma op de Nederlandse radio, tenminste, dat hoop ik.

0: Barbara Streisand.
1: Tony M.
0: En dat ook nog eens inderdaad. Van Duxel als een man van helden en A-Track. Het was ook de tijd van onder andere nou, dat je de Swedish House Mafia, een beetje Avicii. En in de tens had je Rudy Mantle. Maar ook nu nog steeds in de 20s. Want Rudy Mantle heeft nieuwe muziek uitgebracht. En het klinkt zo. No.

Dus gehoord van het voyeurisme. Een voyeur is iemand die het seksueel aantrekkelijk vindt om alleen maar te kijken. Die hoeft dus niet per se mee te doen, maar die heeft genoeg aan kijken. Soms doen ze het met toestemming en in illegale gevallen doen ze het zonder toestemming. En dat is vervelend, want dan heb je dat

een zin die soms moeilijk is om uit te spreken. Maar af en toe moeten we het toch zeggen, ook tegen onszelf. Don't you worry, child. Een absolute tense classic van de Swedish House Mafia. De vocalen van John Martin. Dit is die ex-wife. We zijn lekker aan het dansen.

uit een of ander zonnig oord. Spanje of misschien wel Mexico, Colombia. Nee, niks is minder waar. Dit is Kisi Light en die komt gewoon, ja, echt waar, uit het regenachtige Schotland.

0: muziek over te maken. Dit was Blondish en In The Jungle. Je hebt natuurlijk ook nog...
1: Want we komen uit de jungle. Ja, we komen uit de jungle.
0: Broeder, liefde en jungle. Ja, er lopen allemaal vieze beesten rond in de jungle. Maar het wordt in de muziek ook wel eens als metafoor gebruikt. Bijvoorbeeld... Welkom moet een Emma Louise. De jungle, een van de vele onderwerpen

0: gas terugnemen. Met Too Sweet van Trinix en de Marksons Project. Deep House, zoals je het wil. Goede vocalen erin en lekker chill. Ah, oh, heerlijk zeg. Hier in de uitgaansagenda dat er een hoop te doen is dit weekend. Mocht je naar een wild feest gaan, kijk dan ook af en toe even in de spiegel.
1: Wat is het witte poeder op je neus?
2: Ik heb een mooie neus. Dance music and a little bit of explicit content. The X-Vibe met Jesse Sprikkelman.

Alles kwam voorbij. En dan moest je dan een foto van maken, posten. Planken, dat was een trend in 2011. Toen was deze plaat een hit. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

rustig even de outro van deze plaat horen. Omdat het zo niet past bij de platen. Daarom ook weer juist wel bijna een beetje Moby-achtig het outro van Pitbull, Need Your Everjack en Give Me Everything. Brengt gelijk een einde aan Dick's Vibe voor deze week.

0: Vechtal FM.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het al eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Digital FM Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.